de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adres en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papierenwinst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Bij het blussen van de grote brand in Dinxperlo is PFAS-houdend bluswater in het riool terechtgekomen. De brandweer haalde het bluswater uit een lokale recreatieplas waarvan bekend was dat het vervuild was. Het besmette rioolwater is afgesloten en weggepompt door het waterschap. Maar omdat het water zo niet naar de reguliere zuivering mag, zoekt de gemeente Aalten nu naar een tijdelijke opslagplek. Volgens de autoriteit is er geen enkel gevaar voor de volksgezondheid of voor de brandweerlieden. Hackerscollectief Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen uit wraak voor een FBI-waarschuwing uit mei om hen nooit losgeld te betalen. Amerikaanse media konden al vaststellen dat een deel van die gelekte persoonsgegevens, zoals adressen en telefoonnummers, inderdaad klopt. Ook de vacaturesite van de Amerikaanse federale opsporingsdienst werd tijdelijk gehackt. De FBI heeft nog niet inhoudelijk gereageerd op de vermeende cyberaanval. De Eerste Kamer wil de besluitvorming over het omstreden Box 3-voorstel wel kort parkeren, maar eist dan eerst een gesprek met het kabinet. Dat vroeg op Prinsjesdag om uitstel, omdat de coalitie nog ernstig verdeeld is over de nieuwe vermogensbelasting. De cruciale vraag is of er jaarlijks belasting wordt geheven over papieren winst of pas bij verkoop. Dat is een keuze met een financieel gat dat kan oplopen tot 20 miljard euro. En nu links en rechts het totaal oneens zijn, schuift het kabinet de hete aardappel voor zich uit. En de Franse president Macron heeft tijdens een toespraak voor de VN keihard uitgehaald naar de internationale passiviteit rondom Gaza. Volgens hem is de wereld laks en moeten we ons diep schamen voor de situatie in de Palestijnse gebieden. Macron waarschuwde ook dat de wet van de jungle dreigt te gaan heersen als machtige landen de internationale orde blijven ondermijnen. Daarnaast pleitte de Franse president voor een Europees AI-initiatief om niet afhankelijk te worden van de VS en China. Het weer bewolkt met in het noorden en oosten mogelijk wat motregen en in het westen kans op mist bij zo'n 14 graden en weinig wind. Overdag blijft het overwegend bewolkt met wat regen en soms zon bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Regio 8. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerde dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar mondregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8. UK.

0: gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
1: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
1: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
3: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
4: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
3: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitmeng Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitmeng Dagstein.
6: Mein Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf 1099 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Regio 8 Headlines.
8: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. Een tropische storm bij Mexico is binnen één dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Bij een Amerikaanse basis in de Duitse Eifel is een straaljager neergestort. De piloot van de F-16 kon zich met zijn schietstoel in veiligheid brengen. Hij raakte licht gewond. Van het toestel is niets meer over. De oorzaak van de crash met de straaljager is onduidelijk. Het zou zijn misgegaan na een oefening met 4 toestellen. De andere 3 zijn uitgeweken naar vliegveld Ramstein. De basis in Bitburg-Prüm wordt onder meer gebruikt door Amerikaanse transportvliegtuigen. Het verkorten van de maximale duur van de WW levert geld op, maar de werkgelegenheid neemt dan nauwelijks toe. Dat berekende het CPB op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het kabinet wil mensen stimuleren sneller aan het werk te gaan door de WW-duur te verkorten. Maar als de WW van 24 naar 18 maanden wordt ingekort, leidt dat slechts tot 0,1% meer werkgelegenheid. De maatregel levert 400 miljoen euro op. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof wijst het gezag over een baby met een hartafwijking definitief toe aan de biologische ouders en niet aan de draagmoeder. De zaak krijgt veel aandacht in de VS. De baby werd vorige maand geboren. Het kindje heeft een ernstige hartaandoening die dodelijk kan zijn. Direct na de geboorte is de baby al geopereerd en er volgen nog 2 hartoperaties. De biologische ouders wilden dat de draagmoeder de zwangerschap zou afbreken, maar die weigerden dat. Een tropische storm bij Mexico is binnen 1 dag uitgegroeid tot de hoogste categorie 5. De orkaan komt waarschijnlijk niet aan land, maar kan wel voor overstromingen zorgen. Meteorologen noemen het tempo waarmee de storm tot orkaankracht aanwakkerde heel bijzonder. Orkaan Polo bevindt zich nu ten zuiden van de Mexicaanse kuststad Zihuatanejo. De windsnelheden lopen op tot 266 km per uur. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.

0: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat die klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Marcel Vermeer.
6: Ja, uitstellen was niet meer mogelijk. Hij is dan nu officieel van start gegaan. Hij is 5 uur oud. Hartstikke pril nog. Welkom in de herfst. Tot aan 10 uur. Achterhoek.

0: eerste Kind of Magic. Woensdag 23 september. Lekker dat je luistert. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, lekker. Ja, je bent er ook al. Carla is er ook al. Dat is heel vroeg vanochtend. Meestal komt hij wat later aanwaaien op de fiets. Ach, het is zo'n gezellig clubje hier bij Regio 8. Ik heb al heel wat radiostations meegemaakt. En ooit stel dat ik nog eens een boek ga schrijven. Over al die jaren radio. Ik heb de gekste dingen meegemaakt, weet je dat? Ja, ook bij Regio 8 inmiddels. Kan ik ook niet op de radio vertellen. Ik heb hier dingen gezien. Ja, ik heb hier zelfs, en dat gebeurt nog steeds, een liefde gezien. Waarvan ik denk, kan ik dit wel vertellen op de radio? Jawel, want het is altijd mooi om een liefde te zien van jezelf, maar ook van een ander. Ik wil verder niet uitweiden, maar een beetje mensenkennis, als je dat hebt. Ach joh, hier komt zover in het leven. Een nieuwe ochtendshow. En wat zit ik te balen. En eigenlijk ben ik ook erg geïrriteerd aan een bericht dat ik hier net binnen.

benzine- en dieselprijzen richting het kabinet. Ja, van kunnen wij hier ook niet het een en ander verlagen, net als in Duitsland? Kunnen we niet een deeltje sluiten? Nee, zegt het kabinet nu heel stellig. Want dit is de prikkel om zuiniger te zijn. Ik vind het een beetje lullig zelfs. Ja, ik snap dat wel. Natuurlijk moeten we met benzine en diesel, moet je een beetje oppassen. Het moet allemaal richting de elektriciteit en zo. Maar op dit moment, om dat nu te zeggen, zo van hoeven wij lekker geen geld te geven aan de Nederlanders, om het een beetje te compenseren, dan roep je dit. Ik vind hier heel veel van. En ook hiervan zeg ik, ik kan niet alles op de radio zeggen. Maar ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. He, dus het kabinet zegt, nee, dit is juist de prikkel om zuiniger om te gaan met energie. Dus die prijzen houden we lekker hoog. Nou, ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. 06-4747-0022. Dan hebben we nog de mazzel natuurlijk hier in de Achterhoek en naar Liemers. Dan kan ik naar Duitsland kunnen gaan. En in ieder geval voor 17 cent per litertje goedkoper tanken. Zowel voor de diesel als de benzine. En zijn pout. Op woensdagmorgen. En goedemorgen.

Ja, goedemorgen met deze legendarische stem van het oude Bob. In 2016 deed hij nog mee aan het Eurovisie Songfestival. Dit was een liedje van de afgelopen paar jaar. Funny! Even kijken naar het laatste nieuws. Dat is politiek nieuws. De rust is weer teruggekeerd in de gemeente Berkelland. Ja, dat is het belangrijkste. En dat heeft namelijk met een wethouder te maken. Met een hele kleine meerderheid is Erwin Versteeg benoemd als wethouder in de gemeente Berkelland. Versteeg zit namens Samen voor Berkelland in het college. En met zijn benoeming komt er voorlopig een einde aan een roerige tijd in de gemeente Berkelland. Nou, gelukkig. Tijd voor een bakje koffie, hè? Eigenlijk best wel een lekkere dag vandaag. Temperatuurtje van een graad of 17 tot 19. En het komende weekend, ik weet niet wat je plannen zijn. Je kan wat vrienden en familie uitnodigen, want het wordt een heerlijk weekend, joh. Ik weet niet waar de barbecue is. Heb je wel schoongemaakt voor de winter? Nou, probeer hem nog één keer. Ja, want het wordt echt lekker nazomer op zaterdag en zondag. Wat zijn je plannen dit weekend? Verruil ze even met deze gedachten voor buitenactiviteiten.

Magnetic. Een bouwzaai van de populairste liedjes op dit moment in Nederland. Regio 8 met mooi nieuws over de Graafschap. Ja, er komt weer een speler bij. Ja, ze zijn druk bezig om te redden wat er te redden valt. Nu op nummer laatst in de keukenkampioendivisie. Maar ik heb al wat fans gesproken de afgelopen dagen. Die zijn ervan overtuigd. Jo, het komt goed, het komt goed. Nou, ik hou me aan die gedachte vast. Een mooie gedachte. Mark Diemers zou erbij kunnen komen. Hij speelde al vanaf januari 2016 tot juni 2018 voor de Superboeren. Maar Mark zegt er zelf over, ja, de kans is zeker aanwezig dat ik terugkeer bij de Graafschap, maar helemaal definitief is het nog niet. De onderhandelingen zouden niet helemaal soepeltjes zijn verlopen. Maar Mark zou morgen al op het trainingsveld moeten staan. Hij heeft gisteren deze uitspraak gedaan dat het allemaal nog niet zeker is. Wat moet er vandaag dan wel niet gebeuren? Dat het nog voor elkaar is, dat weet ik niet. Maar ik denk wel dat hij er gewoon bij is, hoor. Mark Diemers, nieuwe speler bij de Superboeren. Middenvelder trouwens. Willy de Ville.

0: morgen op woensdag de 23e inmiddels. Dat zie ik je staan op de scheurkalender van Regio 8. Het laatste nieuws komt eraan met Bart Meijer. Het gaat over beslissingen die politici nemen bij Provinciale Staten.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus, Nederlandse conferaalse peren, 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads, 16 tot 36 pads, voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
2: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij.

0: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
1: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Tijd voor een klussie. Nu met de Gamma Voordeelpas 50% korting op Klik PVC Manera. Of 50% korting op laminaat Signature Extra Breed. Vloertje leggen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
5: Regio 8 Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In Gelderland staat vandaag veel op het spel. Provinciale staten beslissen over een flink pakket aan maatregelen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Vooral boeren rond kwetsbare natuurgebieden gaan het direct voelen. Zo worden er rond de Veluwe, de landgoederen bij Brummen en de Achterhoekse gebieden Beekendelle en Willingsbeust bufferzones van maximaal 500 meter ingesteld. Binnen deze stroken gelden voor strengere regels. Zo wordt het stichten van nieuwe veehouderijen en het uitbreiden van bestaande boerenbedrijven in principe volledig aan banden gelegd. Erwin Versteeg is gisteravond tijdens de raadsvergadering in Borculo benoemd tot wethouder in Berkelland. Hij neemt plaats in het college namens de partij Samen voor Berkelland. De benoeming verliep verre van soepel en het bleef tot het laatste moment spannend. De stemming eindigde in 13 stemmen tegen en 14 voor. Onder meer de fracties van CDA en PRO stemden tegen de komst van Versteeg. Zij gaven aan een kandidaatwethouder met een extreemrechts randje volstrekt onaanvaardbaar te vinden. Bij het blussen van de brand bij de afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater nu te verwerken, waardoor het op een andere plek tijdelijk moest worden opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen. Bij een botsing op de kruising van de Velswijkweg en de Keienborgseweg in Zelhem zijn gisteravond twee auto's beschadigd geraakt. Een grijze auto verleende vanaf de Keienborgseweg geen voorrang aan een rode auto op de Velswijkweg, waarna de twee tegen elkaar knalden. Door de klap schoten beide voertuigen van de weg en eindigden ze met de voorkant in een tuin. Eén betrokkenen is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: Jong en Messi. En over Messi gesproken. Dit liedje was in 2024 minstens zo populair als de wereldberoemde voetballer. Ja, daarvoor trouwens nog een liedje van Frank Boeien. En 1 miljoen sterren. En dan gaan we eens even de regio in. Want wat is er allemaal aan de hand met het verkeer? Hey, goedemorgen, Heini.
1: Hey, goedemorgen, Marcel, Heini. De Hofstraat in Doetinchem, daar zijn de heren van de groenvoorziening weer druk bezig de boel netjes te maken. Dus daar is ongeveer de hoogte van het grote theater in Doetinchem. Dus de Hofstraat in Doetinchem, ter hoogte ongeveer van het grote theater in Doetinchem.
0: Ja.
1: Daar zijn de heren van de groenvoorziening bezig. Dus daar is ernstige verkeershinder. Als vrachtwagenchauffeur zou ik daar niet doorheen gaan. Dan kom je echt niet doorheen. Dus bij deze de Hofstraat in Doetinchem.
0: Nou, ik denk wel dat iedereen het dan weet, Heini. Als je 3 keer haalt. Ja, dat zou ik als nieuwslezer niet durven als ik het nieuws voorlees. Maar hartstikke tof dat je het even meldt. Goedemorgen!

wat een opstart van deze woensdag. Check het even buiten. Bijna een strak blauwe lucht. Regio achter de nummer 1 ochtendshow. Achterhoek wordt wakker. Het is tijd om eruit te komen, hè?

Bijna vergeten liedje van de Stones, hè? Mother's Little Helper. Voor al diegenen die vandaag richting werkplek gaan, of daar al zijn op dit moment, toch even aandacht voor jouw collega's. Wie is de beste, de leukste, de meest gezellige collega die je hebt op je werk? Je hebt vast een favoriet. En misschien heeft die persoon ook nog nooit een lintje gekregen. En zal die waarschijnlijk ook nooit krijgen, want dan moet je echt heel lang met iets bezig zijn. En dat heeft vaak niet alleen met het werk te maken, ook met andere activiteiten. Maar wie is echt een topper? Dan wil ik die straks wel even benaderen namens jou. En die even, zeg maar, gaan feliciteren hiermee. En misschien heb ik ook nog wel wat aardigs dan voor jouw collega. Dus geef even aan wie dat dan is. Wat is een hele toffe collega van je. Waar je altijd van op aan kan. Dat geldt niet altijd voor alle collega's. Zij zijn niet altijd betrouwbaar, maar die ene wel? Nou, geef het even door dan. 0647 470022. Hier ergens in de Achterhoek of de Liemers. Hartstikke mooi om dat te horen van je. En nu de mannen van Earth, Wind & Fire.

0: Ze wonen in Amsterdam, maar ook in de Achterhoek hebben ze nog een gezellig optrekje. Dus goedemorgen, Suzanne Vreek. Ik weet dat jullie luisteren. Dit liedje heet Onderweg naar Later. Dit is Regio 8. Het laatste nieuws komt eraan.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar.

0: via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Wow-deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging, 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De Koninklijke Marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een nog onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Hackersgroep Shiny Hunters zegt dat het een grote hoeveelheid data buit heeft gemaakt bij de FBI in de VS. De hackers zouden informatie hebben gestolen over bijna alle FBI-agenten en over mensen die bij de FBI hebben gesolliciteerd. De FBI onderzoekt de zaak. Shiny Hunters is hier vooral bekend van de hack bij telecombedrijf Odido. De data van 6 miljoen klanten werden openbaar gemaakt toen Odido niet betaalde. Vanaf 2028 kun je non-stop van het Australische Sydney naar New York City vliegen. Luchtvaartmaatschappij Qantas gaat directe vluchten aanbieden op dat traject, dat een reis oplevert van 18 uur. De huidige reistijd tussen de beide wereldsteden wordt daarmee 3 uur korter. Nu is die verbinding alleen mogelijk met een tussenstop in Nieuw-Zeeland. Voor de lange vluchten worden 12 Airbus-toestellen aangepast. Er kunnen 238 passagiers in. Door een extra brandstoftank van 20.000 liter kunnen de Qantas-toestellen 22 uur non-stop doorvliegen. Voor het eerst in een eeuw is een nieuwe pinguïnsoort ontdekt. Het gaat om een nieuwe variant van de ezelspinguïn. Ze werden gevonden op de Kerguelen-eilanden in de Indische Oceaan ten noorden van Antarctica. Er was meteen ook slecht nieuws voor de net ontdekte diersoort. Hun voortbestaan wordt ernstig bedreigd door klimaatverandering. Tegen 2050 zou hun leefgebied grotendeels zijn verdwenen. De eilanden liggen ruim 3200 kilometer van bewoond land. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
14: Aanstaande zondag speelt Ulse Boys vanaf 2 uur de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
15: aanstaande zondag. Koopzondag Bocholt Centraal. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
16: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
17: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
16: Oh, en nu niet?
17: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
16: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
18: Kaak.
19: Mobieltje in de prak? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
20: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
21: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
22: Ja, goedemorgen. Ik weet niet hoe lang je al wakker bent inmiddels. Ja, het begon mistig, toen werd het heilig. En nu, kijk eens even, joh, een strak blauwe lucht. Een heerlijke woensdagmorgen.

had ooit dus de eer om een bakkie te doen met de zanger van deze groep, Mark King. Hij kwam ook in de studio tijdens een radioprogramma. Geweldig, joh. Hij nam zijn gitaar mee. En, nou, fantastisch hoe hij dat even doet. En helemaal geen sterrenlures, hè. Dat is ook mooi. Dat soort artiesten. 10 minuten over 8. Ik zeg goedemorgen.

0: Typisch de sound van de jaren 70. De Intruders en She's a Winner. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, iedereen weer aanwezig, hè? Lekker. Een nieuwe werkdag of gewoon een heerlijke vrijdag voor je. Dat zou ook wel mooi zijn. Geniet van deze dag. Als je het kan, neem even een terrasje mee. Pik een terrasje met een paar vrienden of fijne familieleden. Of de buren. Hè? Het is een heerlijke dag. Gaatje of 19. Maar als je uit de wind zit, joh, dan voelt het alsof het 26 graden is. Minder vrolijk nieuws komt uit Doetinchem. Maar ik denk, ik deel het toch even met je. Want het kraanwater in delen van de gemeente Doetinchem bevat meer PFAS dan het RIVM gezond vindt. Of het zit net tegen die grens aan. Voor een deel van de gemeente geldt namelijk code oranje. Dat wil niet zeggen dat je nou helemaal geen water meer kan drinken uit de kraan in Doetinchem en directe omgeving. Maar het is misschien handig om het even te checken. Dat kan op de volgende site in samenwerking met Greenpeace. Dat heet dan www.doemee.greenpeace.nl. Dan kun je de postcode-check doen. Dus daar vul je je postcode in. En dan weet je precies hoeveel PFAS er uit jouw waterkraan komt. Ja. Ik hoop dat het positief is, de uitslag. Maar je kan het beter maar weten. PFAS, voor de duidelijkheid, dat zijn duizenden verschillende onverwoestbare chemicaliën. Dat wil je niet op je boterham hebben. Dus even checken, doemee.greenpeace.nl, de postcode checken.

Met wie zou jij nou heel graag wakker willen worden? En dan heb ik het natuurlijk over muziek, hè? Dat begrijp je uiteraard. Wat is nou een heel lekker liedje waarvan je zegt, oh, daar gaat hij even wat harder van. Dat is mijn plaats. Misschien wel een jeugdsentiment liedje. Stuur een appje naar 0647 470022. Wakker

0: Het is zo'n, nou ja, echt een gaapplaat, hè? Ja, lekker, maar is wel leuk. Ja, ook voor s'avonds om 11:30 of zo. I wanna wake up with you. Ben je er nog een beetje bij? Kunnen we nog een beetje lachen? Boris Gardner voor die trouwens. Zo direct de altijd fanatieke Gerrit Vossers, onze weerman. En Bart is er ook met het laatste nieuws.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf 12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf 1,29. Dat doe je goed. Vibra.
1: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
5: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Regio 8 Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Bij een botsing op de kruising van de Velswijkweg en de Keienborgseweg in Zelhem zijn gisteravond 2 auto's beschadigd geraakt. Een grijze auto verleende vanaf de Keienborgseweg geen voorrang aan een rode auto op de Velswijkweg, waarna de 2 tegen elkaar knalden. Door de klap schoten beide voertuigen van de weg en eindigden ze met de voorkant in een tuin. 1 betrokkenen is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. In Gelderland staat vandaag veel op het spel. Provinciale staten beslissen over een flink pakket aan maatregelen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Vooral boeren rond kwetsbare natuurgebieden gaan het direct voelen. Zo worden er rond de Veluwe, de landgoederen bij Brummen en de Achterhoekse gebieden Beekendelle en Billingsbeust bufferzones van maximaal 500 meter ingesteld. Binnen deze stroken gelden voor strengere regels. Zo wordt het stichten van nieuwe veehouderijen en het uitbreiden van bestaande boerenbedrijven in principe volledig aan banden gelegd. Bij het blussen van de brand bij de afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater nu te verwerken, waardoor het op een andere plek tijdelijk moest worden opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen. Erwin Versteeg is gisteravond tijdens de raadsvergadering in Borculo benoemd tot wethouder in Berkelland. Hij neemt plaats in het college namens de partij Samen voor Berkelland. De benoeming verliep verre van soepel en het bleef tot het laatste moment spannend. De stemming eindigde in 13 stemmen tegen en 14 voor. Onder meer de fracties van CDA en PRO stemden tegen de komst van Versteeg. Zij gaven aan een kandidaatwethouder met een extreemrechts randje volstrekt onaanvaardbaar te vinden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
0: Oké, dankjewel weer. Bart Meijer meldt zich weer om 9:30 met het nieuws uit de Achterhoek en de Limmers.

0: Goedemorgen, Gerrit Vossels.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Om 2:05 vannacht is hij dan officieel gestart, de herfst van 2026. Als je nog even in een paar zinnen, want je hebt het volgens mij van de week al een keer geroepen, maar voor die mensen die het toen niet gehoord hebben, als je in een paar zinnen nog even de zomer zou kunnen samenvatten, dan roep je waarschijnlijk, ja, die was heet. Maar die begon, ja, en droog, maar ik kan me herinneren dat ja, tot half juni of zo, tot 20 juni, viel het allemaal wel reuze mee met het weer. Beetje tegen zelfs.
1: Ja, nou ja, tegen. Als je ligt eraan van welke beroepsgroep je het weer bekijkt. Maar wij hadden in ieder geval prima weer op tijd. Een buitje regen, de temperaturen waren oké. En mooi gras in de kuil. En de mais die groeide bijzonder hard. Dus het was allemaal wel goed. Maar toen de sneden in juni hebben we gemaaid. En daarna is het helemaal droog gebleven. En zakte alles een klein beetje elkaar. Ik moet zeggen, de mais en zo, dat viel over het algemeen nog wel meer. Want die was al goed geworteld. Die kon nog lange tijd doorgroeien. Maar uiteindelijk werd het overal droog. En we hadden natuurlijk heel wat tropische dagen achter elkaar. Temperaturen die een tijdje weer bij 30 graden werd, een hittegolf. Ik zeg tropische dagen, maar heel wat hittegolf, want we hebben er wel 6 of 7 gehad, volgens mij. En waren er wel van korte duur, maar dan hadden we toch een periode met een aantal van 30 graden weer tussendoor, of nog zelfs nog wat hoger. Dus het was wel een bijzondere zomer. En ik moet zeggen, het is nog op tijd gaan regenen, maar die regen zit vooral in de bovenkant van de bodem. Want als je ik kwam laatst langs de Veengroot wat zit daar? Dat is Halle, wat is dat daar? Wolversveen. En die staat nog helemaal droog. Dus het grondwaterpeil, dat mag nog wel een beetje stijgen.
0: Er mogen nog wat buitjes vallen. Hoeveel zijn dat er dan? Moet je dan denken aan een maand flink wat regen of nog veel langer?
1: Nou ja, het wordt natuurlijk nou is de concurrentie nog groot aan de bovenkant. Al het regen wat nu nog valt, dat zakt de bodem waarschijnlijk nog niet in. Omdat de bomen en de gewassen, en die hebben ook nog wel wat nodig op dit moment. Al wordt het wel wat minder. Maar het zal nog wel een tijdje duren voordat het echt gaat regenen. Ik denk dat we nog wel echte plensbuien moeten hebben eer het grondwater zal stijgen.
0: En ik begrijp die komen de komende dagen ook niet echt. Want we kunnen een beetje gaan genieten, hè, van de nazomer.
1: Ja, het was vanmorgen in ieder geval in het oosten van het land een kleine wereld. Ik weet niet, jij kwam van Arnhem af.
0: Ja, het was heftig. Echt ineens, ik denk, een mistbank. Wat is dit? Ja, dus begon redelijk prettig. En ineens zit je in zo'n mistbank. Is dat trouwens voor morgenochtend ook weer, of van de mensen die dan vroeg opstaan?
1: Morgen is er iets meer wind, dan denk ik het niet. Maar overmorgen zou het wel weer kunnen. Dus elke ochtend even uitkijken. En dit was natuurlijk ook niet helemaal verwacht, die mist. Omdat richting Arnhem en de Veluwe, daar was meer bewolking. Daar was ook geen mist. Maar richting de Achterhoek, daar klaarde het gisteravond al op. En ik zag gisteravond ook al wat nevel boven de weilanden. Dus ik denk, als dat zo blijft, dan hebben we morgen vroeg mist. En dat was ook wel zo. Maar je zag vanmorgen wel, als je naar boven keek, dan zag je de vliegtuigstrepen al. En het was wat nevelig. En dat was geen dikke laag. Dus het is ook snel opgelost. En als je nu naar buiten kijkt, dan is het in ieder geval zonnig. En met op dit moment wel wat vliegtuigstrepen. Maar het wordt nog wel vrij helder. Al zal later de bewolking wel wat toenemen. Maar het heeft wel voor gezorgd dat die helderheid ervoor gezorgd dat er grote verschillen waren in Gelderland. In de Achterhoek zat de temperatuur rond de 5 tot 6 graden op neushoogte. En in Arnhem, de Veluwe, daar zaten ze zo rond de 11, 12 graden als minimumtemperatuur. Dus dat was wel een groot verschil. Maar vandaag kunnen we allemaal genieten van toch wel een redelijk zonnetje. Alhoewel meer naar het westen van het land, daar is ook wat meer bewolking aanwezig. Maar die bewolking die zal ook wel langzaam wat meer naar onze kant toe trekken. Maar dat zal pas vanmiddag gebeuren. En dat heeft ook te maken met de lichte storing die overtrekt. Want we gaan van het ene hoge drukgebied naar het andere hoge drukgebied. En er glipt even wat tussendoor. En dat brengt een klein beetje neerslag met zich mee. Eind van de dag, begin van de avond. In het noorden van het land kunnen ze wat meer millimeters verwachten. Nou, bij ons zitten we rond de 0 tot maximaal 1 millimeter, schat ik zelf in. En zijn er plekken dus waar het gewoon droog blijft. Nou, vanavond en komende nacht dus bewolking in eerste instantie, later ook wel weer wat opklaringen. De wind die draait wat meer naar het noordwesten toe, blijft ook een beetje doorwaaien. Ik denk dat ze de minimumtemperatuur komende nacht zo rond de 8 tot 10 graden ligt. En morgen dan hebben we wel weer een frisse start, maar de zon is er spoedig bij. En dan wordt het ook een dag met vooral sluierbewolking, enkel stapelwolken. En dan wordt het 19 graden, maar dat heeft vooral ook te maken met die matige wind uit de noordwestelijke richtingen. Ja, en vanaf vrijdag gaat de wind om naar het zuiden en dan ziet het er best wel aardig uit. Vooral de vrijdag, daar wordt een hele zonnige dag met een graad of 22. Maar in het weekend, zaterdag is er wel meer bewolking, maar dan halen we die temperaturen van 22 graden ook nog wel eens zondag zeker. Ja, en het blijft verder ook droog tot en met het weekend. En dat prima nazomerweer, zou ik zo zeggen.
0: Lekker, lekker, lekker. Goeie berichten alleen maar. Oké, dankjewel. Straks in het kort, want dit was behoorlijk in het lang. In het kort rond 9:30. Tot straks.
1: Goed gaan.

Engeland, Passenger and the Wrong Direction. Woensdagmorgen. Lukt het een beetje? Ja, vanochtend met opstaan. Alles lekker. Ja, alle energie heb je in je. Dat is mooi. Of moet je de laatste slaap nog even uit je ogen wrijven? Zo direct trouwens, rond 9:50, dan schuift Meindert weer even aan. Meindert is een redacteur van de site Achterhoeknieuws.nl. En hij praat je rond die tijd dan weer even bij over Achterhoeknieuws.nl. Het is een toffe site. Bezoek me ook even. Maar bezoek vooral ook even regio8.nl. Ik zit even te kijken waar heel veel op wordt geklikt. Dat is de feestelijke opening van Kasteelhuis Berg. Vorige week was dat door ons koning. Koning Willem-Alexander was namelijk in de Achterhoek. Een pareltje in de Achterhoek liet hij weten. Dat is het ook, dat Kasteel Huisberg. Het volledige verhaal en interview, dat lees je nu terug op de site regio8.nl. En het gaat ook over de sluiting van een hele populaire horecastek in Doetinchem. Daar kom ik zodat ik nog even op terug. Dat lees je nu ook alvast op de site regio8.nl.

0: Even een vraagje nog aan je, vlak voor het nieuws van 9 uur. Even de, wat is de overeenkomst tussen Alida Sidding van de Time Bandits, die Nederlandse groep? Ja, oké. Okay. Boy George van de Culture Club. En deze mannen van de groep Foxy. Wat is de overeenkomst? Nou, dan moet je maar eens even wat clipjes bekijken bij YouTube bijvoorbeeld. Ze barsten van de make-up, maar ook zo'n hele dikke laag make-up. Ik denk, waarom, dat heeft de man toch niet nodig? Maar het groepje scoorde enorm in 1979 trouwens met Get Off, deze groep Foxy. Het laatste nieuws komt eraan en dat is mooi nieuws. Heel positief nieuws over de Nederlandse economie.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Karelkrok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
3: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor €36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
2: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
5: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
6: Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter. Nu! 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
8: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
9: Download de app en start met Vin.
10: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
11: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. De koninklijke marechaussee op Aruba onderzoekt een fataal ongeluk met een terreinwagen. Bij dat ongeluk op zondag 13 september kwam een 23-jarige vrouw uit Rotterdam om het leven. De wagen sloeg door een onbekende oorzaak over de kop. Ze was samen met haar vriend op vakantie op Aruba. Ze logeerde bij een bevriende marinier. De mannen zeggen dat de vrouw heeft gereden, maar daaraan wordt nu getwijfeld. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Bij een schietpartij op een huisfeest in Zuid-Afrika zijn 11 mensen gedood en 3 mensen gewond geraakt. Het gebeurde in een township ten zuiden van de Zuid-Afrikaanse stad Durban. 3 gewapende mannen openden daar het vuur. Het motief voor de aanval is niet bekend. Zuid-Afrika heeft een van de hoogste moordcijfers ter wereld. Gemiddeld worden er 60 mensen per etmaal omgebracht. Het weer, hier en daar motregen, maar de zon laat zich ook af en toe zien, vooral in het zuidoosten. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het ongeveer 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
16: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
17: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
16: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
19: Fans van Voordeel.
18: Aldi.
20: Daaraan! Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
18: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
19: Fans van Voordeel,
18: Aldi.
0: Marcel Vermeer. Goedemorgen, de herfst is een uurtje of 8 oud inmiddels. Ja, pas 8 uur, ja. Op 23 september is die begonnen, hè.

De ochtendshow op woensdagmorgen. Kygo, de ochtendshow van Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Ik ben Marcel. En ik hoor graag van jou waar je luistert op dit moment. Samen met je collega's. Of gewoon een heerlijke dag vrij. Of lekker onderweg. Laat het even weten. Stuur een appje. 06-47-47-0022. Even kijken naar de digitale post. Ik kreeg berichten van Rick Wultgens uit Doetinchem. Tanja van Geel en Mark van Ommeren. Allemaal uit Doetinchem. Want ik had een bericht geroepen vanochtend. Het ging over PFAS. Dat is hartstikke goor natuurlijk. Dat is allerlei nare chemicaliën. Die zouden uit de waterkraan kunnen komen in Doetinchem. Ja, ja, ja. De PFAS heet dat ook wel weer. Je kan het checken op doemee.greenpeace.nl. Dan kun je je postcode even intikken. En dan kun je checken hoe erg het gesteld is met PFAS in Doetinchem. Doemee.greenpeace.nl. Dat is het.

0: Het Savri Duo. En Pleten Live.
1: Goedemorgen, Henny.
0: Ja, daar is hij. Daar is ons swingende taxichauffeur weer. Hey, goedemorgen, man.
1: Met mij, goedemorgen.
0: Ik denk, ik bel je even niet in spitstijd. Ja?
1: Ja.
0: Want het is nu wat rustiger, denk ik. Je bent een taxichauffeur uit de Achterhoek. Waar rij je op dit moment?
1: Nu rijd ik op dit moment bij Lent.
0: Ja, ja, ja. Oké. Okay. En geen problemen daar. Je kan lekker richting Nijmegen vanuit de Achterhoek.
1: Ja, vanuit Nijmegen kan je richting de Achterhoek helemaal soepel.
0: Helemaal, helemaal goed, oké.
1: Maar richting Nijmegen is het een beetje druk.
0: Ja, die weg staat er eigenlijk altijd vast. Als je daar 's middags van 2:15 komt ook. Het moet altijd een beetje hobbelen daar. Dat is tussen Arnhem en Nijmegen is dat daar. Hey, en verder nog problemen met andere wegen? Dan heb ik het vooral over de Achterhoek en de Liemers.
1: De Achterhoek en de Liemers. De Hofstraat in Doetinchem die zal inmiddels wel klaar zijn met... Met de groenwerkers, laat ik het zo zeggen. En dan heb je helaas nog weer de Hoofdstraat in Kilder.
0: Het is zo grappig om in zo'n file te staan. Gisteren, ik denk eens even lekker snel naar huis na 10. Nou, Amahoula, ik kom op de N317 vast te staan. Ja. Dat is toch de N317, hè? Van Ulf naar Doetinchem. Ja, dat is hem. Ja, dat is hem.
1: Ja, ja, ja.
0: Ik reed er al jaren op namelijk. Dus ik zal toch wel een keer goed hebben op mijn hoofd. Nee, dat klopt. Maar er stond echt een hele lange file. Ik heb zeker een half uur vastgestaan. En dan waren ze de berm aan het maaien. Dus het is niet een onbelangrijke file om dat te melden, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Zie je het verder nog gebeuren of niet? Was dat de enige plek gisteren toevallig die ik dan tegenkwam?
1: Gisteren was wel dat. Er waren meerdere wegwerkzaamheden, maar dat is meestal in de middag.
0: Ja.
1: Dan worden ze wakker, hè? En dan beginnen ze pas.
0: Ja, maar ik heb dat ook afgesproken met ze. En denk, waarom beginnen jullie zo vroeg? Pas dan wanneer ik weg ben. Maar dat. Goed, hartstikke gezellig. Ach, wat was het toch een leuke file gisteren? Hey, wordt het een leuke dag voor je deze woensdag?
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: En voor jou ook toch?
0: Ja, dat hopen we. Maar heb je ook leuke, stoere plannen vandaag, behalve werken?
1: Nee. Eigenlijk gewoon werken.
0: Oké. En daarna gewoon lekker met een biertje op dwangstel en een beetje Netflixen.
1: Nee, ja. Morgen vroeg gaat het 5 uur de wekker weer.
0: Dus ja, bij mij ietsje later, maar ik klaag ook niet. Ik ga ook pas voor om 12 uur mijn nest in. Dus dat is nog niet eens gelogen. Ik kan niet eerder slapen, ja, dat lukt me niet. Hey, dankjewel. Fijne dag, jongen.
1: Hoi.
0: Hier zijn Dolly Parton en Kenny Rogers.

0: Kenny en Dolly. We gaan ze nooit vergeten. Helaas zijn inmiddels beide niet meer onder ons. Even kijken naar het verkeer. Kregen we net de melding binnen dat er een ongeluk is gebeurd op de A12. Duitse grens richting Arnhem. Het wordt daar nu steeds drukker. Een file oplopend, nu van 1 naar inmiddels al 2 kilometer. En die zal nog wel iets langer worden tussen de Duitse grens en Beek. En als je de afslag neemt richting de A18, ook tot aan de afslag Didam is het druk. Ook daar een file op de A18, dat je het even weet. Zo direct het laatste nieuws met Bart. En je krijgt het weer met Gerrit.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
3: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei, maak je huis mooier.
4: En of deze aanbieding door de beugel kan. Nu bij Kruidvat alle gum ortho beugelverzorging en mondverzorging 1+1 gratis. Laat die grote blinkende lach maar zien bij
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Dames en heren, de daluren beginnen.
9: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
10: Man, ze hebben nou een mooie actiebevelder af. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
11: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
10: En bedankt, hè.
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1+1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1+1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Regio 8 Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Na 44 jaar trekken Toon en Irma Gasseling deze week definitief de deur achter zich dicht van een vertrouwde Resto Gasseling aan de Keppelseweg. En dat het restaurant enorm geliefd is in de regio, dat merken de eigenaren in deze laatste week extra goed.
16: Nou, dat hoor je de hele week al van. Even de laatste keer de schnitzel eten. Even de laatste keer de speerribs. Het halve haantje. Even nog met z'n allen een keer, zoals vroeger was, dat we op zondagmiddag met de familie gingen eten. Dat we een begrip zijn, dat is wel een beetje bijzonder.
15: Lang leek het erop dat het familiebedrijf zou blijven bestaan, want een zoon overweegt de zaak over te nemen, maar daar zag hij op het laatste moment toch vanaf. Bij een botsing op de kruising van de Velswijkweg en de Keienborgseweg in Zelhem zijn gisteravond 2 auto's beschadigd geraakt. Een grijze auto verleende vanaf de Keienborgseweg geen voorrang aan een rode auto op de Velswijkweg, waarna de 2 tegen elkaar knalden. Door de klap schoten beide voertuigen van de weg en eindigden ze met de voorkant in een tuin. 1 betrokkenen is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. Bij het blussen van de brand bij de afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater nu te verwerken, waardoor het op een andere plek tijdelijk moest worden opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen. In Gelderland staat vandaag veel op het spel. Provinciale staten beslissen over een flink pakket aan maatregelen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Vooral boeren rond kwetsbare natuurgebieden gaan het direct voelen. Zo worden er rond de Veluwe, de landgoederen bij Brummen en de Achthoekse gebieden Beekendelle en Willingsbeust bufferzones van maximaal 500 meter ingesteld. Binnen deze stroken gelden voor strengere regels. Zo wordt het stichten van nieuwe veehouderijen en het uitbreiden van bestaande boerenbedrijven in principe volledig aan banden gelegd. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.
14: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
17: De afgelopen ochtend was het fris. Temperaturen lagen rond de 5 tot 6 graden. Het was wat mistig, maar de mist is opgelost. De zon die komt er steeds beter bij. En vandaag hebben we best wel een aardige dag voor de boeg. Temperaturen lopen op naar 21 graden. Vanmiddag neemt de bewolking geleidelijk kan wel wat toe. En tegen de avond kan er een spatje regen vallen of een licht buitje. Maar de meeste plaatsen houden het droog. Begin van de avond ook nog een spat regen. Daarna blijft het droog en komen nacht zijn er weer opklaringen. En dan koelt het af tot onder de 10 graden. En morgen wordt het een vrij zonnige dag. Temperaturen lopen dan op bij een noordwestenwind naar een graad of 19. En vrijdag in het weekend is de wind wat meer zuidelijk, wordt warmere lucht aangevoerd. En dan wordt het alle dagen 21 tot 23 graden. Met vooral vrijdag veel zon. Zaterdag en zondag dan is er wel wat meer bewolking, maar het blijft droog.

Maan met Coldmond en Stiekem. En dan tijd voor dit. Ja, het gaat over vuurwerk namelijk, het laatste nieuws. Het is ook terug te lezen op de site regio8.nl, het laatste nieuws van de redactie. 8 Achterhoekse gemeenten verlenen namelijk tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen. Dat hebben ze vanochtend bekendgemaakt. Ook verenigingen en stichtingen mogen geen vuurwerk gaan afsteken. En dan gaat het om de gemeente Bronckhorst, Oude IJsselstreek, Berkelland, Oost-Gelre, Aalten, Winterswijk, Doetinchem en Montferland. Meer details dus terug te vinden op onze site regio8.nl.

0: Michael in de Achterhoek en de Liemers. In de ochtendshow bij Regio 8. Achterhoek wordt wakker. Rock with you, 1979. En dan gaan we naar de redactie van... in dit geval niet van Regio 8. He, daar kwamen we net vandaan. Met het allerlaatste nieuws. Check maar eens even regio8.nl. We gaan nu naar achterhoeknieuws.nl. En daar zit bij de redactie onder andere Meindert Bussink. En hij praat je ook nu weer bij op deze woensdagmorgen, de 23e, over die site. Wat brengt die site? Even een bakje koffie erbij en dan gaan we lezen. Nu alvast horen van Meindert. Hey, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Marcel. Ja, we beginnen in Veldhoek bij Ruurlo. Op uitnodiging van Johan Lievestro en Marijke Druijf hadden afgelopen weekend vrienden en kennissen in buurtschap Veldhoek hun caravan, tent of camper een mooie plek gegeven op camping Kemkeshof. In het bijzijn van hun kamperende vrienden en kennissen, enkele familieleden en buren, werd dus zaterdag de camping officieel door Johan en Marijke feestelijk geopend. Met dit proefkampeerweekend nam het Veldhoekse echtpaar een voorschot op het kampeerseizoen 2027. Dan heb ik correspondent Jan Hendriksen deze week in onze kranten. En wie daar meer over wil lezen, kan het checken bij achterhoeknieuws.nl/zakelijk. En dan gewoon even naar Zelm, want het werken met geiten, dat doet Dennis Roekersvis, 43 jaar, na ruim 25 nog altijd met onverminderd veel passie en liefde. Zijn ouders die hadden hier aan de Everhardinkweg in het buitengebied tussen Zelm en Hengelo ooit een varkensbedrijf. En hij stapte begin deze eeuw over op geiten. Hoe is het om dag in dag uit met deze dieren bezig te zijn? Hartstikke mooi, zegt Roekevis. En wij zijn nog steeds van overtuigd dat wij een fantastisch voedselproduct produceren, maar dat hebben sommige mensen niet meer in de gaten. Dat heeft de correspondent Luc Stam deze week in onze krant Het Contact. En is nu ook online te lezen bij achterhoeknieuws.nl/landbouw. En dan gewoon nog even naar de hele Achterhoek, want het was natuurlijk extreme warme en droge zomer. De Achterhoek telde in 2026 maar liefst 5 regionale hittegolven, een record. En er viel amper neerslag. De meeste deskundigen die zijn het eens. Klimaatverandering gaat gepaard met steeds hogere temperaturen, droogte en piekbuien. De aanhoudende droogte vormt een urgent probleem, maar met gezamenlijke inspanningen zijn er mogelijkheden om een neerwaartse spiraal te doorbreken, schrijft correspondent Richard Stegers. En wie daarmee over wil lezen, kan het lezen bij achterhoeknieuws.nl/natuur. Dat was weer. Iedereen een hele fijne dag en tot morgen. Yo!

0: Checkregio8.nl voor het allerlaatste nieuws. En op de radio vanmiddag Veerle met haar eigen show tussen 3 en 6. En het jongerenprogramma Get a Grip vanuit Doetinchem straks om 12 uur.
1: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Costa Molica pizza's en pizza bites? 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3 gratis. En Walra keukentextiel sets 1 plus 2 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
3: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
5: gigaveel.
3: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En nu ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
6: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
9: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het gaat beter dan verwacht met de Nederlandse economie. In plaats van met 0,4% nam die het voorbije kwartaal toe met 0,6%. Huishoudens geven flink meer geld uit en er is ook meer geëxporteerd dan eerst was berekend. Verder gaf de overheid meer geld uit. De uitgaven stegen harder dan de inkomsten, waardoor het begrotingstekort iets hoger is dan andere jaren. Ten opzichte van vorig jaar nam de economie zelfs met 1,6% toe en ook dat is meer dan verwacht. Zeker 6 Amerikaanse ziekenhuizen hebben onder druk van de regering Trump genderklinieken voor jongeren stopgezet. Het gaat om locaties in New York, Pennsylvania en Connecticut, waar voorheen de behandelingen werden gesteund. Sinds begin vorig jaar oefent de regering in de VS financiële en juridische druk uit op zorgverleners om de behandelingen in de 24 staten waar ze zijn toegestaan te staken. Verschillende families slepen de ziekenhuizen nu voor de rechter. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: In de Achterhoek regelen we het samen.
4: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
5: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
6: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
9: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkels en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
10: Nee!
11: Smartphone met een barst in het display? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
12: Wist jij dat Peppelman Zeilmakerij al 50 jaar ervaring heeft met verandazeilen en schaduwdoeken? Maar
13: we doen nog veel meer!
12: Met onze partytenten tot 500 personen valt uw feestje niet zomaar in het water. Peppelman Zeilmakerij. De expert op het gebied van afdekzeilen en huiven voor aanhangwagens en nog veel meer. Kom eens langs aan de Handelsweg 12 in Zeilhem of kijk op peppelman.nl.

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten. Altijd laag.
0: Rij gerust met de banden van Hankook en onderhoud van Profile.
3: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf €12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf €1,29. Dat doe je goed. Vibra.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
8: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
9: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Erwin Versteeg is gisteravond tijdens de raadsvergadering in Borculo benoemd tot wethouder in Berkelland. Hij neemt plaats in het college namens de partij Samen voor Berkelland. De benoeming verliep verre van soepel en het bleef tot het laatste moment spannend. De stemming eindigde in 13 stemmen tegen en 14 voor. Onder meer de fracties van CDA en PRO stemden tegen de komst van Versteeg. Zij gaven aan een kandidaatwethouder met een extreemrechts randje volstrekt onaanvaardbaar te vinden. Bij een botsing op de kruising van de Velswijkweg en de Keienborgseweg in Zelhem zijn gisteravond 2 auto's beschadigd geraakt. Een grijze auto verleende vanaf de Keienborgseweg geen voorrang aan een rode auto op de Velswijkweg, waarna de 2 tegen elkaar knalden. Door de klap schoten beide voertuigen van de weg en eindigden ze met de voorkant in een tuin. 1 betrokkenen is ter plekke door ambulancepersoneel nagekeken. In Gelderland staat vandaag veel op het spel. Provinciale staten beslissen over een flink pakket aan maatregelen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Vooral boeren rond kwetsbare natuurgebieden gaan het direct voelen. Zo worden er rond de Veluwe, de landgoederen bij Brummen en de Achterhoekse gebieden Beekendelle en Willingsbeust bufferzones van maximaal 500 meter ingesteld. Binnen deze stroken gelden voor strengere regels. Zo wordt het stichten van nieuwe veehouderijen en het uitbreiden van bestaande boerenbedrijven in principe volledig aan banden gelegd. Bij het blussen van de brand bij de afvalverwerker in Dinxperlo is PFAS in het riool terechtgekomen. De brandweer gebruikte water uit het nabijgelegen Blauwe Meer, maar dat water heeft al een hele poos een negatief zwemadvies vanwege PFAS-vervuiling. De waterzuivering weigerde het vervuilde rioolwater nu te verwerken, waardoor het op een andere plek tijdelijk moest worden opgeslagen. Opvallend detail is dat het afvalbedrijf zelf een paar maanden dicht was vanwege verschillende milieuovertredingen. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: €2,99. Lidl, je verdient het. Lidl, Lidl, deals.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.
4: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluitling Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluitling Dagstein.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor

0: in of doneer.
1: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Regio 8. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat de politie vaak uren bezig is met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil graag af van alle niet-urgente meldingen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een schipskapitein omgekomen. Projectielen sloegen in op een schip dat voer onder de vlag van Antigua en Barbuda. Na de aanval ontstond brand, waarna de bemanning werd geëvacueerd. Volgens Kiev zijn in Odessa ook opslagplaatsen voor medicijnen, voedsel en huishoudelijke producten geraakt. Moskou zegt dat de aanvallen alleen waren gericht op militaire doelen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ten nauwe nood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Volgens de politie scheelde dat maar weinig. De bestuurder van de auto werd aangehouden en later voor controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt nog hoe het incident in Delft kon gebeuren. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Onderzocht werden de zaken van asielzoekers, mensen die al een status hebben, en Oekraïners van wie de huizen zijn verwoest door de oorlog met Rusland. Ruim 57% van de statushouders heeft 8 jaar na het ontvangen van hun status betaald werk. Werkgevers, vakbonden en de overheid moeten beter gaan samenwerken, zegt de SER. Het weer. Wisselend bewolkt bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het kwik loopt vandaag op tot rond de 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in het daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Op zoek naar tegels op zijn niet meer. Kom naar Max voor Home en doe het in gewoon. De specialist in tegels en vanitair. Ga naar maxvoorhome.nl.
3: Aanstaande zondag speelt Ulse Boys vanaf 2:00 de eerste thuiswedstrijd van de competitie tegen SC Rijnland uit Tolkamer. De wedstrijdsponsor is familie Westerhof uit Ulft. Het belooft een spannende en gezellige voetbaldag te worden. Want rondom de wedstrijd wordt ook de Vriendenkringdag georganiseerd. Familie Westerhof en de hoofdsponsor de Hendrikse Groep Ulft wensen u een sportieve wedstrijd.
4: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
5: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
6: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 3270000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
7: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
8: Wie had dat gedacht? Van 10 miljoen in de kluis naar een lelijke vloer in mijn huis. Maar dat voelt toch echt heerlijk? En waarom zou je een vloer kiezen die bij je past?
9: Hé, hey, jij daar. Hou eens op. Bij de laminaatloods vind je altijd iets passends. 400 soorten bij de laminaatloods in Gaanderen. En stop nou toch met zoeken.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
3: Welkoop!
4: Weet wat te doen.
2: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie, waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddy Care toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Veldhof. Leeftijdskorting. Wat klaag je nou?
9: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
8: En bedankt, hè?
10: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
11: Regio 8, headlines.
12: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar kabinetsplannen om hier wat aan te doen. De Russen hebben de Oekraïnse havenstad Odessa bestookt met drones. Daarbij is een scheepskapitein omgekomen. In Delft is een automobilist opgepakt nadat hij was ingereden op de politie. De motoragent kon zich ternauwernood in veiligheid stellen en raakte daardoor niet gewond. Het adviesorgaan de Sociaal-Economische Raad wil meer hulp om nieuwkomers aan het werk te helpen. Volgens de SER hebben ook de sectoren met personeelstekorten baat bij betere afspraken. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk Jong Belegen Goudse Kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas OSB 3 constructieplaat 15 mm voor 10,99 per stuk. Of 9 mm voor 8,99 per stuk. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. De politie wordt overspoeld door de vele honderden meldingen van overlast door verwarde personen. Gemiddeld zijn het er nu 600 per dag. De politie en de zorg kijken uit naar de kabinetsplannen om hier wat aan te doen. Agenten hebben nauwelijks nog tijd voor noodhulp, verkeersveiligheid of opsporing. De Nederlandse Politiebond zegt dat agenten vaak uren bezig zijn met het stabiliseren van een situatie of het zoeken naar een hulpverlener. De politie wil dan ook graag af van alle niet-urgente meldingen. Inmiddels is het aantal meldingen van journalisten die zijn belaagd tijdens de extreemrechtse demonstratie in Den Haag van zaterdag opgelopen naar 8. Persmensen kregen op het Malieveld te maken met fysiek geweld, scheldpartijen en zelfs bedreigingen via de telefoon. Meerdere journalisten werden tegen de grond gewerkt of bekogeld met onder meer zwaar vuurwerk. Het valt volgens belangenorganisatie Persveilig op dat fotografen steeds vaker achterbaks van achteren of van opzij worden geduwd. En de Venezolaanse interimleider Rodriguez en de Amerikaanse president Trump hebben elkaar voor het eerst ontmoet in New York. De korte ontmoeting en de wandelgangen van de VN was de eerste sinds de VS in januari Venezuela binnenviel. Rodriguez noemt het gesprek historisch en zegt te willen bouwen aan betere relaties. Maar op straat in New York demonstreerden Venezolanen fel tegen haar komst. De oppositie in het land staat buitenspel en critici dringen aan op verkiezingen zonder uitstel. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
3: De beste plek voor jou, NVM.
4: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
5: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkers en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor.
6: Smint.
9: Boost yourself.
10: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
11: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
12: Ja.
11: En nu?
12: Domeinnamen kopen.
11: Voor je bedrijf?
12: Ja.
11: Welk bedrijf?
12: Ja, dat weet ik nog niet.
11: Welke domeinen dan?
12: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
11: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
12: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
13: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
14: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
15: Het is middag, tijd voor Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Gendringen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: van, ja, welke kan je van hun niet opnoemen? Creedence Clearwater Revival, Who'll Stop the Rain, hoorde je hier op Get a Grip. En ze zijn er nog steeds bij, hoor.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Een hele goede middag, jongeren.
2: Een hele goede middag.
0: Hallo. Hallo. We beginnen vandaag bij Boas.
2: Ja, we gaan het hebben over dinosaurussen en fossielen.
0: Iris, waar ga jij het over hebben vandaag?
3: We gaan afscheid nemen van de bekende eetgelegenheid in Doetinchem.
0: En tot slot...
4: We hebben vandaag een hele stille, bijzondere dag.
0: Dat straks. En meer.
1: Get a Grip. De stem van de jongeren.

0: Nou, Tiep is een voorbeeld van een plaat waar je niet een aankondiging of een afkondiging of een wat dan ook kondiging bij hoeft te doen. Want ik denk dat zo'n beetje heel de wereld deze plaat wel kent. Black or White van Michael Jackson. Goed, ik ga kijken naar Boas.
1: Dinosaurussen, fossielen en een wereld van miljoenen jaren geleden. Paleontoloog Herman Winkelhorst duikt dagelijks in de geschiedenis van onze aarde. Maar hoe ontdek je eigenlijk wat er zo lang geleden is gebeurd? Kiana gaat in gesprek met Herman over zijn werk, bijzondere vondsten en wat fossielen ons kunnen vertellen over het leven van vroeger.
2: Wat is je favoriete vondst?
3: Mijn favoriete vondst is van een pissebed. Het is een heel klein beestje, maar het was zo bijzonder toen ik dat fossiel vond.
2: Hoe lang doe je dit al?
3: Ik denk dat ik al wel een jaar of 45 fossielen zoek. En ik ben begonnen met heel veel te zoeken op allerlei plekken. En ik zoek nu eigenlijk alleen maar in de groeven in Winterswijk.
2: Hoe kwam je erachter dat je in paleontologie geïnteresseerd was?
3: Oh, dat was ik als klein kind al. Vroeger kon je langs de spoorbaan in het grind fossielen zoeken. En uiteindelijk kwam ik in de steengroeven terecht en dan liet me iemand botjes zien. En dat heeft me gepakt, dat wilde ik ook.
2: Wat is het oudste bot dat je ooit hebt gevonden?
3: Het oudste bot, dat zijn toch de botten uit de steengroeven. En die zijn zo'n beetje 245 miljoen jaar oud.
2: Heb je ooit een fossiel gevonden waarvan je niet wist wat het was?
3: Ja, heel vaak. En wat ik net al zei, van dan heb je mensen nodig die er verstand van hebben. En die zoek je op om te vragen van, hey, wat denk je dat ik gevonden heb?
2: Hoe groot is de kans dat je tijdens een opgave iets nieuws ontdekt?
3: Ja, die is niet zo groot. De botjes of de dieren die je vindt zijn vaak al beschreven, zijn al bekend. Maar als je iets onbekends vindt, iets heel nieuws, zoals die pissebed wat ik zei, ja, dat zie je meteen. En dan ga je dus op zoek naar iemand die er heel veel verstand van heeft.
2: Wat is volgens jou de meest interessantste dino?
3: Ja, ik denk de T-Rex is voor heel veel mensen toch wel die tot de verbeelding spreekt. Ik denk dat dat een heel interessante is.
2: Wat is iets over dinosaurussen dat veel mensen verkeerd begrijpen?
3: Nou, dat dino's in principe altijd groot zijn. Je hebt ook kleinere dino's. En dus dino's zijn niet altijd heel groot.
1: Je hoorde Herman Winkelhorst in gesprek met Kiana.
0: En nu hoor je Olivia Rodrigo met Stupid Song. Zo dadelijk horen we van Sky wat voor bijzondere stille dag het is.

0: Donald Fagen hoorde je hier bij Get a Grip op Regio 8. Het is vandaag een hele bijzondere dag, Sky.
1: Ja, want vandaag is het een internationale dag van gebarentaal volgens de Wereldbond. Voor doven zijn er zo'n 72 miljoen doven op deze aardbol. We staan stil bij het belang van gebarentaal.
0: Ja, heel belangrijk natuurlijk, want als je niet kan horen, moet je het gesprek wel op een of andere manier kunnen volgen.
2: Zeker weten.
0: Wij zijn bij je terug. Na de reclame.

Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Zo kom je stralend voor de dag. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
3: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
4: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
5: Rij gerust met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
10: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
9: Oh, en nu niet?
10: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
9: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
11: Regio 8 Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Bart Meijer. In Gelderland staat vandaag veel op het spel. Provinciale staten beslissen over een flink pakket aan maatregelen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Vooral boeren rond kwetsbare natuurgebieden gaan het direct voelen. Ze worden er rond de Veluwe, de landgoederen bij Brummen en de Achterhoekse gebieden Beekendelle en Willingsbeust bufferzones van maximaal 500 meter ingesteld. Binnen deze stroken gelden voor strengere regels. Zo wordt het stichten van nieuwe veehouderijen en het uitbreiden van bestaande boerenbedrijven in principe volledig aan banden gelegd. 8 Achterhoekse gemeenten verlenen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen. Dat hebben ze vanochtend bekendgemaakt. Ook verenigingen en stichtingen mogen geen vuurwerk afsteken. In een statement staat dat de belangrijkste redenen de beperkte mogelijkheden zijn voor toezicht en handhaving tijdens de jaarwisseling en daarmee ook de te grote veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's. Na 44 jaar trekken Toon en Irma Gasseling deze week definitief de deur achter zich dicht van een vertrouwde Resto Gasseling aan de Keppelseweg. En dat het restaurant enorm geliefd is in de regio, dat merken de eigenaren in deze laatste week extra goed.
13: Nou, dat hoor je de hele week al van. Even de laatste keer de schnitzel eten. Even de laatste keer de speerribs. Het halve haantje. Even nog met z'n allen een keer, zoals vroeger was, dat we op zondagmiddag met de familie gingen eten. Dat we een begrip zijn, dat is wel een beetje bijzonder.
12: Lang leek het erop dat het familiebedrijf zou blijven bestaan, want een zoon overweegt de zaak over te nemen, maar daar zag hij op het laatste moment toch vanaf. Erwin Versteeg is gisteravond tijdens de raadsvergadering in Borculo benoemd tot wethouder in Berkelland. Hij neemt plaats in het college namens de partij Samen voor Berkelland. De benoeming verliep verre van soepel en het bleef tot het laatste moment spannend. De stemming eindigde in 13 stemmen tegen en 14 voor. Onder meer de fracties van CDA en PRO stemden tegen de komst van Versteeg. Zij gaven aan een kandidaatwethouder met een extreemrechts randje volstrekt onaanvaardbaar te vinden. En dit was het nieuws. Lees meer op regio8.nl of download onze app.

We zijn weer terug. En ik heb me toch een prachtplaat klaarstaan. De Doobie Brothers. Long Train Running.

0: Sigma met Nobody to Love hoorde je hier op Get a Grip. We zijn erbij. En er is ook bij een nieuw gezicht in de studio, Iris. Goedemiddag, wat is jouw nieuws?
1: Goedemiddag. Ja, na 44 jaar komt er een einde aan een begrip in de Doetinchemse horeca. Toon en Irma Gasseling sluiten deze week voor het laatste deuren van Resto Gasseling aan de Keppelseweg. Dat het restaurant door de jaren heen geliefd is geworden, merken de eigenaren juist nu maar al te goed.
2: Nu de laatste weken, dat je dan echt zo gewaardeerd wordt dat mensen toch bellen. En wat ik straks ook al zei, ze komen met 2 personen en nu reserveren ze met 7 en 9 en aantallen. En even met z'n allen nog. Even nog die laatste schnitzel de Doetinchem eten. Nou, dat hoor je de hele week al van. Even de laatste keer de schnitzel eten. Even de laatste keer de speerribs. Het halve haantje. Even nog met z'n allen een keer, zoals vroeger was, dat we op zondagmiddag met de familie gingen eten. Doen ze nu nog een keer. Dat ze zelf denk ik niet zo in de gaten hebben gehad dat we een begrip zijn. Dat is wel een beetje bijzonder. Ja. Maar het is wel heel bijzonder dat we nu wel in de gaten hebben. En wel een... Het is ook heel erg waarderen.
3: Toon en Irma vinden het na alle jaren mooi geweest. Een opvolger om de zaak voor te zetten werd helaas niet gevonden.
4: Nou, eerst zou mijn jongste zoon die zou de zaak overnemen. Maar na de corona is het door personeelsproblemen en energie en kosten de handel dusdanig veranderd dat hij heeft besloten om het niet over te nemen. En dan zet je het te koop. En dan maken we er klein geld van. En dan zien we wel waar schip strandt.
2: Je hebt een tijd van komen en je hebt een tijd van gaan. En dus denk ik wel een beetje zo, hoe ik erin sta. Het is ook wel een keer klaar.
3: Het besluit om te stoppen was voor Toon en Irma niet lastig. Ze kijken met een goed gevoel terug op al die jaren.
4: Ja, gemengde gevoelens, hè. Afscheid nemen van jarenlange klanten. En, maar ook uitkijken naar de nieuwe fase van ons.
2: Zo dadelijk krijg je inderdaad een beetje meer tijd voor... Wat je nu altijd heel haastig doet, een beetje wat rustiger. We hebben kinderen in Amerika, 2 kleinkinderen. Dat je daar wat langer naartoe gaat. Ja, dat is bijzonder.
3: Het restaurant is nog enkele dagen geopend in de laatste week. Dat Toon en Irma daarna voor het laatst de deuren sluiten, voelt nog altijd onwerkelijk.
2: Dan draaien we denk ik de deur dicht. En dan denk ik, ja, het is toch echt wel heel mooi. We hebben toch 44 jaar van alles meegemaakt. Maar dit is denk ik een mooie week geweest. Denk ik dan.
3: Ondanks het moeilijke afscheid hebben de eigenaren al duidelijke plannen voor de toekomst.
2: Nou, dat is heel makkelijk. We gaan eerst op vakantie. Dan ga ik in winter slaap. Dan ga ik weer op vakantie. En dan heb ik zomerreces. En dan is het jaar om en dan zal ik wel eens kijken wat we met z'n bijen echt gaan doen.
1: Je hoorde Toon en Irma Gasseling in gesprek met Hiddevinke Vleugel.

Morgan Wallen hoorde je hier op Regio 8 met Last Thing You Need. Zo dadelijk zijn we weer terug na de reclame.

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, och man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: En ook extra goedkoop, Pepsi of 7-Up. 24 blikjes voor maar 9,99. Lidl, je verdient het.
6: Lidl deals. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2,43 liter nu. 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur, waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. Buurtbewoners strijden al jaren tegen de radar uit angst voor gezondheidsrisico's door straling en geluidsoverlast. Maar volgens de hoogste bestuursrechter heeft het kabinet goed onderbouwd dat de volksgezondheid in de Gelderse plaats geen gevaar loopt. Defensie benadrukt dat Herwijnen de meest geschikte plek is en kan nu door met de bouw. En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Ook mogen er straks weer Hongaarse studenten en onderzoekers meedoen aan Europese uitwisselingsprogramma's. Volgens commissievoorzitter von der Leyen werpen de hervormingen in Hongarije hun vruchten af. Maar de andere EU-lidstaten moeten nog wel definitief met het besluit instemmen. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Een sfeervol interieur, het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen? Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort, leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
3: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvie doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
2: Betting Wonen, ook groot in boxsprings en matrassen.
4: Daaraan.
5: Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van? Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor, kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
8: gigaveel
6: gratis producten tijdens de giga gratis weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
9: Het tweede uur van Get a Grip. Met dank aan Rozier Verzekeringen en Advies Genderingen. Meer grip op jouw verzekeringen.

0: Align van Avrojack en Gil Glaze hoort hij hier op Regio 8. Goed, zo dadelijk gaan we weer naar de jongeren. Maar ik heb eerst even tussendoor heel iets anders. Even kort. Want Nederland doet volgend jaar toch mee aan het Eurovisie Songfestival, melden bronnen aan nu.nl. Deelname was onzeker sinds de Avrotrossen in augustus besloten het evenement opnieuw te boycotten. Het is alleen nog niet duidelijk welke artiest er in mei 2027 naar Bulgarije gaat en welke omroepen betrokken worden bij de organisatie. Goed, wij schakelen snel door naar de jongeren.
1: Get a grip. De stem van de jongeren. Nieuws uit binnen- en buitenland.
0: En aan onze desk, daar zitten Boas, Margot en onze enige echte Sky. Ik zou zeggen, een hele goede middag.
2: Goedemiddag.
0: Boas, wat is jouw nieuws voor vandaag?
3: Het vuurwerkverbod geldt in de Achterhoek ook voor verenigingen en stichtingen.
0: Sky.
4: We hebben zometeen ook weer een nieuwe Waar ben je klaar mee?
0: En last but not least, Margot.
5: Ja, de artiest is jarig, Bruce Springsteen.
0: Springsteen. Bijna hetzelfde. Daar vertellen we je zo dadelijk alles over. Maar eerst Farm met All Together Now.

0: Benson Boone hoort je hier op Regio 8 met The Time of My Life. Boas.
1: Er geldt een vuurwerkverbod vanaf de komende jaarwisseling. Nu hebben de burgemeesters van de 8 Achterhoekse gemeenten afgesproken om geen ontheffingen te verlenen voor het afsteken van vuurwerk. Dus ook verenigingen en stichtingen mogen geen vuurwerk afsteken. Wij vragen aan jongeren in onze studio: hou je van vuurwerk en wat vind je van het verbod?
2: Ik hou heel erg van vuurwerk. Een verbod vind ik eigenlijk nutteloos. Maar dat komt puur als je het verbiedt, dan komt er alleen maar meer en meer en meer illegaal vuurwerk het land in. Dus ja, dan komt er alleen maar zware spul naar binnen.
3: Als het illegaal wordt, dan wordt het ook veel moeilijker om aan te komen. Dus ik denk niet dat dat klopt.
4: Nee, juist makkelijker, vind ik. Maar waar, ja, kun je nu vuurwerk krijgen? Iedereen gaat het op de illegale manier krijgen.
3: Je kunt nu nog vuurwerk kopen in winkels en wordt het gewoon aangeboden. Maar zodra iets illegaal is, wordt het aanbod veel kleiner. En natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die het illegaal gaan kopen. Maar het is veel moeilijker om iets te kopen. Dus de cijfers gaan wel degelijk naar beneden.
5: Maar cocaïne in Nederland te krijgen is ook makkelijk.
3: Is ook, nee, want als dat legaal was, zag het heel anders uit. En ik doe even aan fact-checking. Want ook online wordt aangegeven dat cijfers wel degelijk omlaag gaan als iets illegaal is.
5: Maar ik denk juist als... Zeg maar, een van de redenen is omdat natuurlijk ook hulpverleners worden bekogeld met vuurwerk. Als in Nederland nou matching force meer relevanter is dan dat politie niks mag doen, denk ik dat mensen ook minder gaan kloten op straat. Als jij gewoon een halve handgranaat naar een agent toe stuurt en je verwacht een 9mm tegen je schenen aan, is dat voor mij gewoon matching force. En denk ik van, yo, dan gaan mensen echt niet meer zo snel fucken. Wat doen ze in Amerika ook niet.
1: U hoorde Brian, Gijs, Kai en Filene over vuurwerk.

zeggen ze dan. Hit the Road Jack. En dan de versie van Jefferson Faek, Gwen McRae en The Crates. Die hoorde je hier bij Regio 8. Wij gaan zo dadelijk weer naar de reclame. En dus ook helaas, helaas naar het laatste half uurtje Get the Grip van vandaag. Hey, leuk weetje, in de origineel van Hit the Road Jack, daar hoor je nog een hele, ja, legendarische, kan ik wel zeggen, radio DJ in het beginstukje Wolfman Jack. En dan zegt hij ook, Wolf, hey, Wolf, moet je maar eens een keer luisteren. Goed, wij gaan door. Unwritten, Natasha Bedingfield. Tot straks, na de reclame.

0: Merelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
2: Lekker eten en op de kleintjes letten? Met laagblijvers van Plus heb je Plus kwaliteit voor een altijd lage prijs. Daarmee maak je heerlijke gerechten, zoals nasi of chili con carne. Dat is lekker eten voor minder dan 2,50 per persoon. We doen met je mee, Plus.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
5: Zeg het!
4: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip, fix it.
6: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Face mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
7: Regio 8, headlines.
8: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Het militaire radarstation in Herwijnen mag er definitief komen. De Raad van State heeft alle bezwaren van inwoners en de gemeente West-Betuwe van tafel geveegd. En Hongarije krijgt mogelijk weer miljarden euro's aan eerder bevroren Europees geld. Brussel wil 4,2 miljard euro vrijgeven omdat het land genoeg heeft gedaan tegen corruptie en belangenverstrengeling. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
9: Vanmiddag zijn er eerst nog zonnige perioden, maar geleidelijk aan komt er wel wat meer bewolking op zetten. Maar het blijft nog droog. De zuidwestenwind die is matig en dan wordt het 21 graden. Eind van de middag, dan is de bewolking wat dikker. Kan er hier en daar een licht buitje vallen. Veel zal het niet zijn. Er zijn ook plekken waar het gewoon droog blijft. En op het begin van de avond is er nog kans op een spat regen. Later wordt het allemaal wat droger en komende nacht is het droog en zijn er opklaringen en dan koelt het af tot onder de 10 graden. Donderdag begint fris, maar de zon is er spoedig bij en 's middags hebben we vrij zonnig weer met alleen wat sluierbewolking en een enkel stapelwolkje en dan wordt het een graad of 19. Vrijdag en in het weekend wordt het nog wat warmer. Vrijdag is het heel zonnig en kan het 22 graden worden. In het weekend kan het zowel zaterdag als zondag 21 tot 23 graden worden. Zijn er wel wat meer wolkenvelden, maar ook in het weekend blijft het droog.

We zijn begonnen aan het laatste uurtje, of een half uurtje, moet ik niet verkeerd zeggen natuurlijk. En deze komt uit de oude doos, dit lekkere nummertje. Ken jij hem? Laat het weten.

0: the grip.
1: Ja, en Sean is ook weer voor jullie op de straat geweest om aan de jongeren te vragen, waar ben je nou eigenlijk klaar mee?
2: Elke dag bij Get a Grip, waar ben je klaar mee?
3: Dat er heel vaak storingen met de treinen zijn.
4: En kun je een voorbeeld noemen wanneer jij dat meegemaakt hebt?
3: Afgelopen zondag toen ik naar Winterberg in Sauerland ging als daguitje. Toen was er een seinstoring en toen vielen de treinen op. Toen hadden de treinen veel vertraging opgelopen. Daarom reed hij niet door tot Winterberg, maar tot een paar stations voor Winterberg.
4: Wat denk jij wat de treinen moeten gaan doen met die storingen?
3: Gewoon dat ze gewoon door moeten rijden tot de eindhalte, ook al hebben ze vertraging.
4: En als de trein nou gewoon een storing heeft dat hij niet kan rijden? Dat hij gewoon een of andere mankement heeft?
3: Dan moeten ze misschien het spoor vernieuwen. Dingen vernieuwen aan het spoor.
4: En dan op tijd?
3: Ja.
4: Dan kan jij naar Winterberg?
3: Klopt, ja.
4: Hey, dankjewel.
3: Graag gedaan.
2: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Rick James. En we gaan ook gelijk door naar Margot, want jij hebt een mooie verjaardag voor ons, Margot.
1: Ja.
0: Oh, ja, hier ben je.
1: Ja, Bruce Springsteen is vandaag jarig, de Amerikaanse rocklegende. Fans beter bekend als The Boss, is een van de bekendste namen uit de muziekwereld. Het nummer als Born in the USA, Dancing in the Dark en The River groeide uit tot een icoon. Vandaag vieren we zijn 77e verjaardag met een van zijn bekendste nummers.
0: Hey, en wees eens eerlijk, dans jij wel eens in de dark of niet? Wees eerlijk.

0: was dit de uitzending weer van Regio 8 samen met...
1: Boas natuurlijk.
0: Boas inderdaad. Wat heb je dat weer goed gedaan.
1: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: Ja, en dan zijn we er morgen natuurlijk gewoon weer lekker bij. En ja, nu zit toch weer Dani een beetje aan de microfoon te trekken. Want hij wil nog even zeggen, denk ik.
2: Ja, ik wil nog wat zeggen. Want u hoorde mij het laatste half uurtje niet. Want we dachten, Balthazar en ik dachten samen van Sky, die gaan we een keertje laten zitten. En jongen, je hebt het echt goed gedaan. Ben jij er zelf trouwens morgen ook weer?
0: Ja, natuurlijk ben ik er weer bij, natuurlijk. Ik laat je toch niet in de steek, joh. Ik laat je toch niet in de steek, nooit.
2: Ach jongen, bedankt.
0: Nou, dan gaan we nu lekker nog even lekker luisteren naar een paar nummertjes. En dan zijn we er inderdaad morgen weer om 12 uur tot 2.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en

0: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
1: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
2: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
1: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Sluipmink Dagstuin. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Sluipmink Dagstuin.
3: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het waterpeil in de Rijn bij Duitse Kaup zakt deze week weer naar een extreem laag niveau. Door de aanhoudende droogte dreigt de vaardiepte zo ver te dalen dat vrachtschepen er eind deze maand amper nog langs kunnen. In augustus zakte het peil bij Koblenz ook al onder de 10 centimeter, wat zorgde voor vrees dat de rivier in tweeën zou worden gesplitst. Duitse bedrijven kampen door de lage waterstanden nu al met erg hoge transportkosten, omdat schepen veel minder lading kunnen meenemen. De 20-jarige automobilist die betrokken was bij het dodelijke ongeluk in het Zeeuwse Vogelwaarde reed vlak voor de aanrijding 130 km per uur waar je maar 80 mag. Dat bleek op de eerste zitting van de rechtbank in Breda. Bij het ongeluk vorig jaar kwamen 3 kinderen van 12 jaar en hun begeleider om het leven tijdens een schoolkamp. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een dodelijk verkeersongeval. De verdenking van rijden onder invloed van cannabis is vervallen omdat de gemeten waarde onder de norm lag. NAVO-topman Rutte vindt dat Europa verantwoordelijk moet zijn voor de veiligheid in het Midden-Oosten en niet de Verenigde Staten. Zodra Europa genoeg is herbewapend, moeten Europeanen de regie nemen over hun eigen achtertuin. Dat zei Rutte na een lezing in de VS. En daarmee geeft hij de Amerikaanse president Trump gelijk, die al langer klaagt dat de VS de strijd tegen Iran en de Houthis alleen moet voeren. Rutte benadrukte dat Europa tot nu toe simpelweg te weinig slagkracht had om zelf in te grijpen. En een zware gaslucht in het Brabantse Oosterwijk is vanochtend veroorzaakt door de brandweer zelf toen die was opgetrommeld. Een geurpotje dat op de kazerne bij het afval was gegooid bleek toch niet leeg te zijn en kwam in een vuilniswagen terecht. Daardoor verspreidde de sterke lucht van gas zich door een groot deel van Oosterwijk. Hulpdiensten en netbeheerder Nexis rukten massaal uit, maar van gevaar of ontploffingsrisico was geen sprake. De geur blijft waarschijnlijk nog wel even hangen in het dorp. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
7: In de Achterhoek regelen we het samen.
8: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
9: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
10: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
12: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkots en Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
14: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
15: Bij de Laminaatloods vind je altijd iets passends. Met webprijzen en winkelservice vind je altijd de juiste match met de juiste vloer. De Laminaatloods in Gaanderen. Het grootste laminaatcentrum van de Achterhoek. Kijk op delaminaatloods.nl. En stop nou toch met zoeken.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
17: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
18: Download de app en start met Vin.

0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
4: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
5: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
4: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Regio 8 Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. Het is bijna zeker dat de 32-jarige middenvelder Mark Diemers terugkomt bij de Graafschap. Hij zou morgen al op het trainingsveld moeten staan. Diemers speelde tussen januari 2016 en juni 2018 ook al voor de Superboeren en speelde in totaal 96 wedstrijden. Na erg moeizame onderhandelingen hebben beide partijen nu een akkoord bereikt voor een nieuw contract bij de club. De politie heeft vanochtend in Doetinchem een verdachte tas gevonden met een tikkend mechanisch geluid, waarna gelijk onderzoek werd gedaan. Daaruit bleek dat het om een gamecontroller ging. De tas werd aangetroffen door collega's die voor een andere melding op de plek van de tas moesten zijn. Dat zegt de teamleider van de explosieve veiligheid. De tas is afgegeven bij een pand naast de vindplek, zodat de eigenaar hem weer kan ophalen. De extra verkeersborden, pijlwagens en andere veiligheidsmaatregelen voor de Duitse grenscontrole op de A12 gaan deze week in de nacht van donderdag op vrijdag weg. Rijkswaterstaat verwijdert alles nu Duitsland stopt met de vaste grenscontroles. Dat meldt de gemeente Montferland. Het moet ook het einde betekenen aan de doorlopende file op de A12 vanwege de grenscontroles. De politie roept getuigen op zich te melden na de brand van afgelopen maandagavond bij afvalbedrijf Complexie aan de Helmkamp in Dinxperlo. Het terrein is afgezet als plaats delict. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brand brak maandagavond rond 9:30 uit in een berg snoeiresten vlakbij het toegangshek. De brandweer was tot gisterochtend 9 uur actief om de vlammen onder controle te krijgen. Daarbij kwam ook veel rook vrij. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.
5: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
6: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
7: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
6: Oh, en nu niet?
7: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
6: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
8: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. De 20-jarige verdachte van het dodelijk ongeluk in Vogelwaarde komt morgen onder strenge voorwaarden vrij. Dat heeft de rechtbank in Breda besloten tijdens de eerste inleidende zitting. De bestuurder zat na het aanrijden van een groep schoolkinderen op kamp, waarbij 3 kinderen en een begeleidster omkwamen, 3 maanden vast. Omdat de inhoudelijke zaak nog lang op zich laat wachten, mag hij die in vrijheid afwachten. Wel geldt voor de hardrijder een rijverbod en een meldplicht. De provincie Noord-Brabant investeert €4 miljoen in een nieuwe AI-supercomputer. Met het systeem krijgen lokale bedrijven, onderzoekers en overheden toegang tot enorme rekenkracht voor onder meer kankeronderzoek en slimmere verkeersstromen. De computer maakt gebruik van krachtige NVIDIA-servers in een datacentrum in Finland die vanuit Brabant worden bediend. Naast de rekenkracht staat er ook een team van experts klaar om organisaties te helpen bij het trainen van hun AI-modellen. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige, in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Kunst na Arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
1: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
2: Hooggeëerd publiek, het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
3: Jouw relatie of medewerker verdient een uniek kerstpakket. Daarom heeft kerstpakketwinkel.nl van de Berendhausgroep meer dan 3500 artikelen in de mooiste kerstshowroom van de regio. Door deze formule bepaal je zelf de samenstelling van jouw pakket. Kerstpakketwinkel.nl geeft je ook de mogelijkheid om er een persoonlijk tintje aan toe te voegen. En natuurlijk zorgt kerstpakketwinkel.nl voor een goede afwikkeling en transport. Bezoek de sfeervolle showroom van kerstpakketwinkel.nl bij de Berendhausgroep in Terborg. Bel met 0315 327000 voor een afspraak. Of kijk op kerstpakketwinkel.nl.
4: Als jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
5: Heerle den Hartog.
6: Nou, kijk naar buiten. Het zonnetje heeft nog heerlijk geschenen vandaag. Heb je ook zo'n lekkere ochtend gehad? Ook? We beginnen met Alan Walker, Isabella Melbourne. Regio 8. Broken Strings.

die hieraan hebben samengewerkt. En samen maakten ze dus Broken Strings. Dat hoorden ze juist. Goedemiddag. Het is vandaag, wat is het vandaag eigenlijk? 23 september. Ik ben alweer helemaal alles kwijt. Je luistert naar Veerle op 8. En vandaag hebben we natuurlijk het thema trio. Met een thema en drie platen die daarmee te maken hebben. We hebben allemaal lekkere muziek voor je klaarstaan. En ook sappige verhalen. We gaan meteen met de meest sappige beginnen. Ik vind het echt fantastisch. Zet je koffie maar klaar. Ga je waterkoker maar weer aanzetten. Want gisteren heb ik het al heel kort gehad over die raadsvergadering. Hè? Wordt nou Erwin Versteeg benoemd tot wethouder in Berkelland? Was al een beetje gedoe over. Hè? Hij zou extreemrechtse uitlatingen hebben gedaan. Is hij dan ook daadwerkelijk verkozen? Nou, het antwoord ga je zo horen. Ja,

Dus inmiddels, en dat kan ik nu ook al met zekerheid zeggen, verkozen tot wethouder in Berkelland namens Samen voor Berkelland. Ja, het was behoorlijk spannend. Een nipte benoeming wordt het ook wel genoemd, met 13 tegenstemmen en 14 voor. Ja, dus het was echt even kantje boord voor Erwin Versteeg. Maar laten we nog eventjes terugkijken wat hij nou ook weer precies heeft gedaan. Hè? Want het al een beetje een rechtsextreem randje had hij. Maar volgens de fracties van het CDA en Pro was kandidaat wethouder met een extreem rechtsrandje echt onaanvaardbaar. Ja, ze vroegen zich ook af welke Erwin Versteeg we te zien gaan krijgen. Wordt hij wel een wethouder die het rechterlijke systeem respecteert en het maximale wil doen wat voor Berkelland mogelijk is? Ja, dat is natuurlijk ook zo. Hè? Die heeft zich nogal anders uitgelaten. Neemt vervolgens ook alweer een boel terug. Maar ja, we gaan het allemaal merken, denk ik. Hè? Want nu is hij dus wethouder van gemeente Berkelland. Ja, toch wel heel nieuwsgierig hoe dit gaat aflopen. Ben ik de enige? Denk het niet. Nee, ik denk dat Pro en CDA ook op hun vingernagels aan het bijten zijn nu. En voor de rechtse partijen is misschien wel echt een enorme winst.

0: Cat Eye. An Animal.
1: Het thema trio.
0: Mauw. Ja, we gaan snel door met het thema trio. Thema van vandaag. En dit vind ik echt hilarisch. Er was namelijk een verdachte tas aangetroffen in het centrum van Doetinchem. Ja, uit de tas kwam een tikkend mechanisch geluid. En dan denk je van, nou, weet je, dat kan van alles zijn. Met alle huidige dreigingen van de wereld en ook in ons land is dat het goed om toch extra voorzichtig te zijn. En een onderzoek is gewoon gebleken dat het ging om een gamecontroller. Ja, moet je je voorstellen, hè? Gewoon een hele explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Op de melding, er zijn ook veel hulpdiensten afgekomen. Ik weet dan ook niet of dit een grap is geweest of dat mensen, dat het misschien echt gewoon per ongeluk achter is gelaten. De tas die wordt aangegeven bij een afgegeven bij een naastgelegen pand, zodat de eigenaar hem weer op kan halen. Maar Ik vraag me toch echt af wat daar gebeurd is. En ook zeker hoe de hulpdiensten hebben gereageerd dat ze erachter kwamen dat het ging om een gamecontroller. Dus we gaan het hebben over tikkende dingen. En we gaan lekker van start met Clean Bandit, Mabel en 24 Golden met Tik-Tak.
1: Het thema trio.
0: Ja, dat deed die tas dus ook. Tik-Tak, Tik-Tak, Tik-Tak.

De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferanse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39.

0: korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
3: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
4: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting.
3: En bedankt, hè?
5: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De politie heeft vanochtend in Doetinchem een verdachte tas gevonden met een tikkend mechanisch geluid, waarna gelijk onderzoek werd gedaan. Daaruit bleek dat het om een gamecontroller ging. De tas werd aangetroffen door collega's die voor een andere melding op de plek van de tas moesten zijn. Dat zegt de teamleider van de explosieve veiligheid. De tas is afgegeven bij een pand naast de vindplek, zodat de eigenaar hem weer kan ophalen. Het is bijna zeker dat de 32-jarige middenvelder Mark Diemers terugkomt bij de Graafschap. Hij zou morgen al op het trainingsveld moeten staan. Diemers speelde tussen januari 2016 en juni 2018 ook al voor de Superboeren en speelde in totaal 96 wedstrijden. Na erg moeizame onderhandelingen hebben beide partijen nu een akkoord bereikt voor een nieuw contract bij de club. De extra verkeersborden, pijlwagens en andere veiligheidsmaatregelen voor de Duitse grenscontrole op de A12 gaan deze week in de nacht van donderdag op vrijdag weg. Rijkswaterstaat verwijdert alles nu Duitsland stopt met de vaste grenscontroles. Dat meldt de gemeente Montferland. Het moet ook het einde betekenen aan de doorlopende file op de A12 vanwege de grenscontroles. De politie roept getuigen op zich te melden na de brand van afgelopen maandagavond bij afvalbedrijf Complexi aan de Helmkamp in Dinxperlo. Het terrein is afgezet als plaats delict. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brand brak maandagavond rond 9:30 uit in een berg snoeiresten vlakbij het toegangshek. De brandweer was tot gisterochtend 9 uur actief om de vlammen onder controle te krijgen. Daarbij kwam ook veel rook vrij. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Yes, dankjewel Marcel. We gaan snel door met verkeersinformatie. 2 files te melden, waaronder op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens, vertraging van 13 minuten 3 kilometer. En tenslotte op de N325 nog eentje te melden. Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen het Gelredoom en Westervoort. Vertraging van 4 minuten 3 kilometer. Ik zie nu net dat er nog 1 file bij is gekomen op de N332 Raalte richting Lochem. Tussen de aansluiting met de A1 en Lochem, vertraging van 6 minuten 2 kilometer.
6: Veerle Den Hartog. Regio 8.

Tovelo met Source of Life. Regio 8. Ja, om hier in de Achterhoek te wonen of om een woning te zoeken, het is er best ingewikkeld. Ja, ik ben 25 jaar. Ik ken een heleboel mensen van ongeveer mijn leeftijd die op zoek zijn naar een woninghero. En dat ze dan ontzettend veel moeite hebben. Dat ze helemaal onderaan de lijst staan. Of dat woningen simpelweg gewoon niet te betalen zijn. Dan is er altijd nog die mogelijkheid om de grens over te gaan. Voor sommigen, hè? Voor sommigen moet ik dat wel even benadrukken. Want anders is het alsnog heel ver weg. Maar voor sommigen is dat dan even een beetje, he, twijfelachtig, moet ik nou de grens over om daar een woning te gaan zoeken, of moet ik nou echt in de Achterhoek blijven? Nou, er zijn allemaal voordelen en nadelen aan. En ik ga er een klein beetje doorheen loodsen met het verhaal van Sanne. Die is ook helemaal verwerkt via de Regio 8-app en op de website. Daar staat haar hele verhaal. Kan je sowieso lezen, maar ik vertel je zo meteen de highlights. De grootste punten. Wonen in het buitenland.

Underneath Your Clothes. En is het nou wel zo verstandig om te gaan wonen in het buitenland en werken in Nederland? Het is een bekende vraag, denk ik zeker in de regio. Hoort toch wel vaker van, nou, hè, over de grens is dan net betaalbaarder. Er zijn een aantal mensen die wonen in Duitsland, werken in Nederland. Hoe handig is dat nou? Nou, we hebben dus het verhaal meegekregen van Sanne. Het hele verhaal staat ook op de website van Regio 8... mocht je het nog uitgebreid willen teruglezen. En ik ga vooral eventjes kijken naar de speerpunten wat betreft het woon-werkverkeer. Om te beginnen, moet je een heleboel regelen als jij in Duitsland wilt gaan wonen en in Nederland wilt gaan werken en verder leven. Je moet dus ook een Duits kenteken voor je auto hebben. Je moet belastingaangifte doen in beide landen. Daarnaast moet je ook nog rekening houden met de regels en culturen van een ander land. Maar ja, toch is het wonen alleen heel erg heel erg is ook misschien wel een groot woord, maar het is wel voordeliger. Ja, maar ja, goed hè, het is maar net wat je er voor over hebt. He, raming op woningenplatforms geven aan dat per vierkante meter woonoppervlakte een woning in grensplaatsen als Bocholt, Anholt, Emmerich en Elten 15-35% goedkoper is dan plaatsen als Ulft, Serenberg, Winterswijk, Aalten en Dingsperlo. En voor de huurmarkt is er dan weer geen duidelijke vergelijking mogelijk. En in het algemeen is huren in Duitsland goedkoper, dat weet Sanne dus ook. Ja, en hoeveel, dat hangt onder meer af van de duurzaamheid van de woningen en voorzieningen. En of het inclusief is, een beetje hetzelfde als in Nederland. Dus het heeft zo zijn voordelen, het heeft zo zijn nadelen. De enige vraag is, wat heb jij ervoor over? En ja, weegt het meer dan de voordelen, meer dan de nadelen? Ik denk dat een beetje het belangrijkste is. En mocht je het nou nog steeds zeker niet weten, dan kun je altijd even teruglezen. Doe het ook zeker, vooral als je twijfelt. Want er zullen een heleboel mensen zijn die op allerlei lijsten staan in de Achterhoek. En het wordt er ook

0: Profile helpt om zorgeloos te genieten van je rit. Met goede banden en onderhoud, verrassende voordelen en betrouwbaar advies.
1: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
2: Ontdek de nieuwe mooimakers van Theo Bert Pot. Exclusief bij Karwei. Een limited collectie om eindeloos te combineren. Kom snel, want op is op. Karwei. Maak je huis mooier.
0: Rij gerust. Met de banden van Continental en onderhoud van Profile.
3: Psst.

0: Albert.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Salami, 150 gram, voor maar 1,89. Dat is lekker voordelig voor op je boterham. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVORCE AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
6: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor 9,95 op vitepro.nl.
7: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
8: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
7: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8.
11: Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt de aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. Het Colosseum in de Italiaanse hoofdstad Rome blijft vandaag de hele dag dicht na een dodelijk arbeidsongeval. Een 22-jarige man kwam gisteravond om het leven toen hij tijdens het installeren van verlichting zo'n 10 meter naar beneden viel. Aanvankelijk zou het monument maar deels sluiten, maar na scherpe kritiek van de vakbond sloot de minister van Cultuur het Colosseum vandaag volledig. De exacte toedracht van de val wordt nog onderzocht. Alle werkzaamheden zijn voorlopig stilgelegd. En Nederland doet volgend jaar toch weer mee aan het Eurovisie Songfestival. Nadat Avro Tros afhaakte vanwege de deelname van Israël, neemt de NPO de organisatie nu zelf op zich. Want geen van de andere omroepen wilde het stokje overnemen, waardoor de landelijke omroeporganisatie de knoop nu zelf heeft doorgehakt. Het festival vindt in mei 2027 plaats in de Bulgaarse stad Burgas. Wie ons land daar gaat vertegenwoordigen is nog niet bekend, net als wie er in de selectiecommissie komen te zitten. Het weer overwegend bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog, met vooral zon in de zuidoostelijke helft van het land. De temperatuur ligt tussen de 18 en 21 graden en er waait een zwakke tot matige in het Waddengebied soms vrij krachtige zuidwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
14: Aanstaande zondag. Koopzondag Bokkersen Tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shoppingzondag in Bocholt.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal?
0: Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
15: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4you.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
16: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
18: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
19: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
20: Heerle den Hartog.
21: Wat is nou zo'n motto die jou echt door het leven helpt? He, er zijn er een aantal die hebben echt een motto. Of je pakt gewoon die van Chesto en Evenmax.

Inmiddels zo druk bezig. Hè? We zijn heel druk bezig met het zoeken en van woningen. Het creëren van woonopties, mogelijkheden, et cetera, et cetera. En CT die zet nu ook in op nieuwbouw en renovatie aan de Verzetslaan in Doetinchem. Ja, we gaan gewoon van de ene naar de andere plek. We gaan van het eventueel verhuizen naar Duitsland, naar nieuwbouw en renovatie aan de Verzetslaan in Doetinchem. Even kijken wat daar allemaal over te vertellen valt. Nou, Fox the Fox en Precious Little Diamond.

Alex Warren en Passenger. Ja, wonen in de Achterhoek, het is me toch ook een kwestie, ja. Hey, iets wat mij bijlijft is een bericht van Cité Woondiensten. Die gaat aan de slag met twee flats aan de Verzetslaan in Doetinchem. En een van de flats gaat tegen de vlakte en daar worden nieuwe woningen gebouwd. En de woningen in de andere flat worden gerenoveerd. En er staat bij, met als reden, dat de flats zijn verouderd en voldoen daardoor niet meer aan de eisen van deze tijd. Jij moet je dan voorstellen, hè, dat een makelaar zoiets nog probeert te verkopen aan iemand die nog een woning zoekt in Doetinchem. En toen kwam ik met dit idee. Ik heb even ChatGPT gevraagd om even hierbij te helpen. Moet je voorstellen, hè? Dit is dan het verkoopraadje van de makelaar. Welkom in deze prachtige woning, waar de tijd sinds ongeveer 1987 stil lijkt te hebben gestaan. De woning beschikt over authentieke voorzieningen zoals enkel glas, een keuken die zich nog uitstekend thuis zou voelen in een aflevering van Eigen Huis en Tuin, en radiatoren die met hun formaat waarschijnlijk ook de buren proberen warm te houden. De badkamer biedt een unieke wellnesservaring. Douchen is hier niet zozeer een moment van ontspanning, maar vooral een oefening in het ontwijken van voegen die al meerdere decennia hun uiterste best doen. De keuken is voorzien van originele kastjes, waardoor je bij ieder uur deur opnieuw kunt ervaren hoe het was om in de vorige eeuw te wonen. Qua isolatie is gekozen voor een open en sociale benadering. Geluid, tocht en temperatuur worden zonder enige vorm van discriminatie met elkaar gedeeld. En in de winter woon je binnen alsof je buiten bent, terwijl je in de zomer ontdekt dat de zon ook prima als centrale verwarming kan functioneren. Kortom, een woning met karakter. Heel veel karakter. Vooral als je ervan houdt dat je huis dagelijks herinnert aan het feit dat 19...

0: Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Wat een lekkere plaat is het ook, hè?
1: Thema trio.
0: Ja, dan gaan we door met het thema trio. Elke uur in mijn programma heb je minimaal één plaat die te maken heeft met het thema van vandaag. 3 uren, 3 platen en bij elkaar noemen we dat het thema trio. Met als thema vandaag een tikkende tas. Ja, dus artiesten die ook tikken. Zo zou je het wel beter kunnen doen. Politieagenten hebben namelijk vanochtend in Doetinchem een verdachte tas aangetroffen. En uit de tas kwam een tikkend mechanisch geluid wat de alarmbellen deed afgaan. En na onderzoek is gebleken dat het ging om een gamecontroller. Ja, die batterij die was bijna leeg volgens mij. En daardoor is hij dus gaan piepen, gaan tikken. En op die melding zijn ook veel hulpdiensten afgekomen. Hè? Explosieve verkenners, brandweerlieden, ambulancepersoneel, politieagenten kwamen allemaal op de melding af. En het naastgelegen pand is ook tijdelijk ontruimd geweest. Ook werden mensen op afstand gehouden. Want ja, je weet het tegenwoordig maar nooit. Hè? Zo'n verdachte tas kan al heel veel schade opleveren, mocht het wel daadwerkelijk iets naars en vervelends zijn. Maar goed, uiteindelijk blijkt dat niet zo te zijn. En de tas die wordt afgegeven bij een naastgelegen pand, zodat de eigenaar hem ook weer op kan halen. Ja, maar toch, dan sta je toch even dubbel te kijken. Van dat we allemaal zo op onze hoede zijn voor ja, een tikkende gamecontroller. Het is bizar, maar het is wel helaas de huidige realiteit. Maar artiesten die tikken ook, waaronder Kesha, die doet even TikTok.
1: Het thema trio. Wake up.

0: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppot groenten, aardappelen of spekkreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
2: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht, maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de allernieuwste tools van Vestool.
8: Regio 8 Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De extra verkeersborden, pijlwagens en andere veiligheidsmaatregelen voor de Duitse grenscontrole op de A12 gaan deze week in de nacht van donderdag op vrijdag weg. Rijkswaterstaat verwijdert alles nu Duitsland stopt met de vaste grenscontroles. Dat meldt de gemeente Montferland. Het moet ook het einde betekenen aan de doorlopende file op de A12 vanwege de grenscontroles. Cité Woondiensten gaat aan de slag met 2 flats aan de Verzetslaan in Doetinchem. 1 van de flats gaat tegen de vlakte, hier worden nieuwe woningen gebouwd. De woningen in de andere flat worden gerenoveerd. De flats in Doetinchem zijn verouderd en voldoen daardoor niet meer aan de eisen van deze tijd, volgens Cité. De politie roept getuigen op zich te melden na de brand van afgelopen maandagavond bij afvalbedrijf Complexi aan de Helmkamp in Dinxperlo. Het terrein is afgezet als plaats delict. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brand brak maandagavond rond 9:30 uit in een berg snoeiresten vlakbij het toegangshek. De brandweer was tot gisterochtend 9:00 actief om de vlammen onder controle te krijgen. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De politie heeft vanochtend in Doetinchem een verdachte tas gevonden met een tikkend mechanisch geluid, waarna gelijk onderzoek werd gedaan. Daaruit bleek dat het om een gamecontrole ging. De tas werd aangetroffen door collega's die voor een andere melding op de plek van de tas moesten zijn. Dat zegt de teamleider van de explosieve veiligheid. De tas is afgegeven bij een pand naast de vindplek, zodat de eigenaar hem weer kan ophalen. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
10: Yes, dankjewel. We gaan door met de verkeersinformatie. Er zijn behoorlijk wat files te noemen. Laten we van start gaan. Op de A12 Utrecht richting Duitse grenzen tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Arnhem-Noord en Zevenaar. Vertraging van 11 minuten, 7 kilometer. Dan ook op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 1 minuut, 1 kilometer. Het is een kleintje. Op de A12 Arnhem richting Utrecht. tussen Arnhem-Noord en knooppunt Grijshoort. Vertraging van 5 minuten, 6 kilometer. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Westervoort. Oh, die is net verdwenen, zie ik. Oh ja, die is er nog. 8 minuten vertraging, 7 kilometer. Dan tenslotte nog eentje te melden op de N325 knooppunt Velperbroek richting Nijmegen. Tussen knooppunt Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 3 minuten, 2 kilometer.
8: Heerle Den Hartog, Regio 8.

Tom Grennan en Don't Break the Heart. Regio. Nou, harten zijn wel degelijk gebroken. Hè? Het is vandaag het eerste jaar dat er een landelijk vuurwerkverbod geldt. Hè, vorig jaar was het nog dat je voor de allerlaatste keer vuurwerk mocht afsteken. Nou, op een gegeven moment kwam er een NL-alert met jongens, ga alsjeblieft niet meteen 112 bellen, want het is veel te druk bij de noodlijnen. Nou, dat zegt er wel genoeg over hoe gigantisch gek we hebben gedaan met het vuurwerk. En nu is er nog de hoop geweest voor dit jaar. Van misschien zouden we nog via sommige stichtingen of via gewoon allemaal van die loopholes vinden om dan toch nog vuurwerk te kunnen afsteken met oud en nieuw. Nou, ik kan je zeggen, succes ermee, want het gaat voorlopig niet gebeuren. Nee, zometeen ga ik het er verder uitgebreid met je over hebben. Nou,

0: Condé, die heeft wel behoorlijk voor de kiezer gekregen met Oh My God! Ja, en dat is misschien ook wel jouw reactie als je erachter komt dat vuurwerk afsteken dit jaar gewoon, ja, niet legaal is. Nee, en ook niet hier in de regio zal het ook niet legaal worden. Want 8 Achthoekse gemeenten verlenen tijdens de komende jaarwisseling geen vuurwerkontheffingen. Dat hebben ze vanochtend bekendgemaakt. Ook verenigingen en stichtingen mogen dus geen vuurwerk afsteken.
1: Ons vermoeden is dat we echt te weinig handhavingscapaciteit hebben bij onze eigen toezichthouders en de politie om dat veilig te doen. Het is voor 1 jaar. Het geldt in grote delen van Nederland. In de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland ook alle gemeenten. We gaan het wel evalueren direct na Oud en Nieuw om te kijken of dit iets blijvends is of dat we toch tot aanpassingen komen. Want de wet geeft die mogelijkheid wel. Dat je op basis van een vergunning voor stichtingen en dergelijke toch met mogelijkheid komt voor vuurwerk met Oud en Nieuw.
2: Voor dit jaar waren tot nu toe slechts enkele aanvragen gekomen voor een vergunning in de Achterhoek. In de gemeente Doetinchem was dit nog niet het geval. Volgens de burgemeester missen de bestuurders ook nog voldoende houvast om de wet goed te kunnen uitvoeren.
1: Maar eigenlijk is de wet op dit punt, ja, zou je kunnen zeggen, wat ondoorzichtig. Het moet zich ook nog ontwikkelen. Ik denk dat het goed is dat we, als je dat zou willen, daar ook echt de tijd voor neemt. Belangrijk is nu eerst dit jaar geen vuurwerk. We gaan dat echt evalueren. We gaan kijken wat het effect daarvan is om volgend jaar, denk vroeg in het voorjaar, een besluit te nemen over hoe we verder.
2: Ondanks het verbod op het verkoop van consumentenvuurwerk in Nederland en de maatregel van de Achterhoekse gemeente, verwacht Bouwmans dat het niet stil blijft tijdens de jaarwisseling.
1: Wat we natuurlijk voorzien is dat er gewoon wel veel vuurwerk zal zijn en dat we moeten proberen met handhaving daar adequaat op te reageren. En het is ook goed om nog eens een keer tegen de mensen te zeggen, vuurwerk is echt niet veilig. Dus als je veel vuurwerk in huis hebt, is dat ook een gevaar voor je eigen gezin en voor je woonomgeving. Dus doe dat nou gewoon niet.
2: Veel inwoners van de Achterhoek trekken richting het einde van het jaar de grens over om vuurwerk te halen in de Duitse winkels. Dit is in de ogen van de regionale bestuurders ook een van de kwetsbaarheden om goed te kunnen handhaven.
1: Dicht langs de grens weet je ook dat als het in Duitsland of in België nog wel mag, dat de kans vrij groot is dat de vuurwerk de grens overkomt en hier afgestoken gaat worden. Daar wil ik de ogen ook niet voor sluiten. Dat zou heel naïef zijn, denk ik. Maar het mag niet. Het is voor de politie en alle handhavers ook echt heel duidelijk. Ja, wat niet mag, dat mag niet. Dus iemand met vuurwerk is een overtreding.
3: Ja, dan hebben we hier in Achterhoek natuurlijk nog een andere traditie. Het kabietschieten. Ja, dat is dan iets waar misschien mensen dan eerder naartoe gaan grijpen. Van, nou, dan gaan we wel met z'n allen kabietschieten. Hoe kijkt u daarna en hoe kijken de andere gemeentes daar misschien naar?
1: Ja, ook daar hebben we het natuurlijk nadrukkelijk over gehad. En kabietschieten is cultureel erfgoed in Nederland. Dat hoort een beetje bij de traditie. Kabietschieten kan heel veilig. Het is ook wel goed om dat op een goede en veilige manier te doen. Maar dat mag gewoon. En iedere gemeente heeft daar zo zijn eigen regels voor. Het is goed om daarna te kijken.
0: Ja, het kan dus maar zo zijn dat er inderdaad veel meer knallen gehoord gaan worden. Dat iedereen dan toch maar richting het kabietschieten gaat. Ja, of dan toch illegaal de boel in Duitsland kopen en dan in Nederland af gaan lopen steken. Ja, ja. Ik weet even niet meer wat ik moet zeggen erover. Ik denk ja, aan de ene kant denk ik van ja, ik moet natuurlijk wel de juiste kant van de wet blijven staan, hè. Let goed op jezelf. Blijf vooral veilig. Hou jezelf en de omgeving veilig.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: alleen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig! Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt die stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. Er is opvallend veel belangstelling voor het failliete fietsenconcern Axel, het moederbedrijf achter merken als Batavus en Sparta. Ruim 60 partijen hebben bij de curator al een bod uitgebracht op het bedrijf of onderdelen ervan. Wel is het nog onduidelijk of het gaat om een echte doorstart of alleen het opkopen van de inboedel. De curator is nu in gesprek met de meest kansrijke kandidaten en zet vooral in op het behoud van de Nederlandse tak van Axel. De Nederlandse staat koopt voor ruim 115 miljoen euro 70% van de aandelen van de kerncentrale in Borselen. Het Rijk neemt aandelen over van Zeeuwse overheden om te zorgen dat de centrale tot 2054 open kan blijven. Zeeland wilde het financiële risico niet langer dragen en dreigde anders met sluiting. Maar voordat de overname definitief is, moeten de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwse gemeente nog wel formeel akkoord gaan. En ook moet er dan een nieuwe vergunning komen. En de Duitse bondskanselier Merz mag voorlopig aanblijven, ondanks de zware verkiezingsnederlagen van zijn CDU. Na beraad binnen de partij heeft hij de steun gekregen om door te gaan, al moet de communicatie en de samenwerking in de coalitie dringend beter. Kiezers haakten af door uitgebleven hervormingen en intern gesteggel, maar partijprominenten scharen zich vooralsnog achter Merz omdat er geen duidelijk alternatief is. Met het oog op de komende verkiezingen krijgt de bondskanselier nu nog één kans. Het weer: vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige, aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Morgen krijgen we flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Bertolli olijfolie, 1 plus 1 gratis. En Mora en Hebro saté, snackbroodjes, loaded fries en lumpia's, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus. Een sfeervol interieur. Het gevoel van thuiskomen. Bij Betting Wonen in Bredevoort vindt u alles om van uw huis een thuis te maken. Modern, eigentijds, landelijk of jong wonen. Betting Wonen denkt graag met u mee. Betting Bredevoort. Leverancier van betaalbaar woonplezier. Kijk op bettingbredevoort.nl.
7: Hooggeëerd publiek. Het Obbink Kortingscircus is weer in de Achterhoek. Profiteer nu van hoge kortingen op onder andere wasmachines, televisies, vaatwassers en nog veel meer. Ook alle grote merken zoals Sonos, Samsung, JBL en Juvi doen mee. De toegang, die is gratis. Tot snel bij Obbink in de winkel of op obbink.nl.
6: Betting Wonen, ook groot in relaxvoud thuis voor jong en oud.
8: Daaraan. Kom aanstaande zondag 27 september naar Stadion de Vijverberg voor de wedstrijd van de Graafschap tegen FC Den Bosch. De wedstrijd begint om 2:30 'smiddags. We hopen op veel aanhang. Luister deze week naar Regio 8 en maak kans op vrijkaarten voor deze wedstrijd. Het liveverslag van de Graafschap wordt mede mogelijk gemaakt door de Heidesmit. Het vuur van de Graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden, in hallen en duiven. En Brugink uit Heelweg. Keukens, sanitair en bouw. Het bedrijf dat bijna alles kan.
9: Al jij denkt dat een laminaat, PVC of parketvloer online goedkoper is, dan zou je eigenlijk eens naar Gaanderen moeten gaan. Daar zit de Laminaatloods. Dat is winkelservice voor webprijzen en altijd uitgebreid en kosteloos advies. Open, eerlijk en geen verrassingen. Kijk maar eens op de laminaatloods.nl.
10: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Heerle Den Hartog.
12: Wist je dat als je aan het slapen bent, dat je brein dan gewoon de boel verwerkt van de dag en weer klaar is voor een nieuwe dag om weer nieuwe informatie op te nemen?

Yes, zoals ik al zei, we gaan onze brein resetten vanavond. Ik denk dat er een aantal van ons daar ook behoorlijk aan toe zijn, of niet? Gewoon even alle ellende die je vandaag al hebt meegemaakt. Dat je brein die gewoon even gaat verwerken zonder dat jij je daar gewoon compleet bewust van bent. En dan morgen word je wakker en denk je, weer een nieuwe dag. Ja. En hoe het dan verder loopt, dat kan ik helaas niet voor je zeggen. Wat ik wel kan zeggen, is dat er aankomend weekend iets heel erg leuks gaat plaatsvinden op Openluchttheater Engbergen. Namelijk Stone Sessions. Dat betekent dat je dus allemaal hits kunt gaan horen van Rolling Stones, maar dan gespeeld door andere mensen. Maar dat kunnen ze zo ontzettend goed. Echt waar, ze maken er gewoon één groot feest van. En jij kan erbij zijn. Hoe kan je erbij zijn? Onthoud even het telefoonnummer van ons. Dat is 06-4747-0022. Je kan ons gewoon een berichtje sturen via WhatsApp. We krijgen van alles binnen. Ik lees eigenlijk ook alles wat er binnenkomt. Of ik reageer in z'n tweede. Maar ik onthoud en lees alles wel. Maak je maar echt geen zorgen. En dan mag je gewoon sturen Rolling Stones. Of Stone Sessions. Of de tong van Mick Jagger. Verzin wat leuks. Gewoon iets met Rolling Stones mag je gewoon sturen. En dan zit je in de race om kans te maken voor die prachtige kaarten. Ja, en dat is ook niet eens het enige. Hè? Want dit weekend hebben we ook weer de Graafschap. We gaan spelen tegen FC Den Bosch. We staan er heel belabberd voor, maar ja, is toch wel leuk om toch een beetje onze club te promoten. We hebben altijd onze hulp nodig.

Hey, over verlangens gesproken. Wij verlangen ook gewoon naar een einde aan al dat sluipverkeer. En dat die grenscontroles toch even iets anders aangepakt gaan worden. Nou, wij hebben er net even iets meer gelukt in dan Yves Berendsen. Want bij ons gaat het ook echt gebeuren. Ja, de gemeente Montferland brengt de Eltenseweg tussen Beek en Elten op woensdag 30 september terug naar de situatie van voor de grenscontroles op de A12. En vanaf die dag kan het verkeer er in beide richtingen de grens over. Yes! Dus volgende week, hè? Hou het goed in de gaten. Ja, de borden die nu één richtingsverkeer aangeven of het verkeer omleiden worden weggehaald. En de reden is dat de Duitse autoriteiten de grenscontroles anders gaan uitvoeren. De huidige vaste controleplek op de A12 vervalt daarmee. Ja, we hopen dan dus ook, en dat verwacht de gemeente Montferland ook, dat de files op de A12 en de drukte op de wegen eromheen gaan verdwijnen. Oh, heerlijk. Heerlijk. Ja, echt, elke dag moet ik wel files voorlezen natuurlijk in mijn programma. En elke keer komt dan ook weer die file bij de A12, bij de grens met Beek weer tevoorschijn. Dat ik denk van, och, och, och. Elke dag staan weer mensen daar in die file. En dat is ook een keertje goed geweest, toch? Ja. Hartstikke fijn. Volgende week, 30 september, zet het in je agenda. Dan

0: thema.
1: Zij wel.
0: Thema trio.
1: Zij misschien wel. We zijn aangekomen bij de laatste track van het thema trio. Thema vandaag. Politieagenten hebben vanochtend in Doetinchem een verdachte tas aangetroffen. Het is sowieso wel heel verdacht als een tas ergens random is achtergelaten en het begint opeens te tikken. Zeker met de huidige spanningen hier in Nederland, maar ook gewoon over de hele wereld heen, is het toch even opletten geblazen. Je weet maar nooit, hè? En alles moet uit zekerheid helemaal goed worden geregeld. Moet je je voorstellen dat er van alles op afkwam. Explosieve verkenners, brandweerlieden, ambulancepersoneel en politieagenten, die kwamen allemaal op die melding af. Ze moesten onderzoek doen zelfs ook op de achtergrond moesten zij aanwezig zijn. Niet het voorgrond, want dat is dan te gevaarlijk of te risicovol. Naastgelegen pand is tijdelijk ontruimd geweest. Ook mensen werden op afstand gehouden. En wat was het? Een gamecontroller. Ja, een gamecontroller waarvan de batterij bijna leeg was. Ja, dan maakte hij soms nog wel eens een geluidje. Deze ging een soort beetje piepen, zeg maar. En dat kwam dus een tikkend geluid vanaf. Ja, dat kan natuurlijk ook. Hè, dat is toch wel het grootste anticlimax ever. Maar het is. Ik vind het vooral opmerkelijk dat je een tas met een gamecontroller achterlaat die opeens begint te tikken. Dat wel. Maar goed, de tas die wordt afgegeven, zodat de eigenaar hem ook weer netjes op kan halen. We gaan verder tikken en we sluiten af met Bob Sinclair en Sean Paul met TikTok.
0: Het thema trio.

0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal. En stuk...
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2+1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95.
1: Welkoop.
2: Weet wat te doen.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniers Bedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
4: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
5: De beste plek voor jou, NVM.
6: Regio 8 Nieuws.
7: Goedemiddag, ik ben Marcel van Meer. De politie roept getuigen op zich te melden na de brand van afgelopen maandagavond bij afvalbedrijf Complexie aan de Helmkamp in Dinxperlo. Het terrein is afgezet als plaats delict. Brandstichting wordt niet uitgesloten. De brand brak maandagavond rond 9:30 uit in een berg snoeiresten vlakbij het toegangshek. De brandweer was tot gisterochtend 9:00 actief om de vlammen onder controle te krijgen. Daarbij kwam ook veel rook vrij. Cité Woondiensten gaat aan de slag met 2 flats aan de Verzetslaan in Doetinchem. 1 van de flats gaat tegen de vlakte, hier worden nieuwe woningen gebouwd. De woningen in de andere flat worden gerenoveerd. De flats in Doetinchem zijn verouderd en voldoen daardoor niet meer aan de eisen van deze tijd, volgens Cité. De extra verkeersborden, pijlwagens en andere veiligheidsmaatregelen voor de Duitse grenscontrole op de A12 gaan deze week in de nacht van donderdag op vrijdag weg. Rijkswaterstaat verwijdert alles nu Duitsland stopt met de vaste grenscontroles. Dat meldt de gemeente Montferland. Het moet ook het einde betekenen aan de doorlopende file op de A12 vanwege de grenscontroles. De politie heeft vanochtend in Doetinchem een verdachte tas gevonden met een tikkend mechanisch geluid, waarna gelijk onderzoek werd gedaan. Daaruit bleek dat het om een gamecontroller ging. De tas werd aangetroffen door collega's die voor een andere melding op de plek van de tas moesten zijn. Dat zegt de teamleider van de explosieve veiligheid. De tas is afgegeven bij een pand naast de vindplek, zodat de eigenaar hem weer kan ophalen. En tot zover het nieuws. Meer op regio8.nl of in de Regio 8 app.
8: Buiten is het
9: 20 graden.
8: Oh, oh, oh. Spreek tot ons, wijze weerboer van het oosten.
9: Ja, dat kan er maar eentje zijn natuurlijk. Dat is Gerrit Vossers. Gerrit, goedemiddag.
10: Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Ja, nu kunnen we nog goedemiddag zeggen, hè? Want het wordt steeds vroeger weer donker.
10: Ja, maar dat duurt nog wel een aantal weken voordat het echt helemaal donker is. Dat we goedenavond zeggen tegen elkaar.
9: Oké, nou gelukkig. Dan zeggen we nu nog even goedemiddag. Even verder over het weer natuurlijk. Het is best wel zonnig geweest vandaag.
10: Ja, dat is prima weer.
9: Ja, komt er nog een dipje, had je het over?
10: Op dit moment zit er wel wat bewolking aan te komen. Het is nog vrij zonnig. En het was vandaag natuurlijk ook prima weer. 21 graden op de thermometer. Ik zag ook veel boeren maaien. En er waren er ook nog wat aan het maishakselen. Het is eigenlijk super weer om met je vriendin in de cabine van een chandeer te zitten. Hè? Dat is het mooiste weer voor.
9: Goeie tip ja. Van Gerrit. Ga met je deertje in een chandeer. John Deertje.
10: Ja, een chandeertje.
9: Nee? Oh, okay.
10: Ja, Maar in ieder geval was ze prima weer. Alleen in het noorden van het land hadden ze sowieso al meer bewolking. En vanmorgen met die verdeling van die bewolking in het westen en oosten, daar was qua temperatuur een groot verschil. Want het was toch gedaald naar een graad of 5-6 hier in het oosten van het land. En er was ook wat nevelgemist ontstaan, terwijl elders in de provincie gewoon de bewolking was. En Arnhem, bij Marcel, daar was 11-12 graden vanmorgen toen de dag aanbrak. En uiteindelijk is het overal zonnig geworden en dan hebben we die 21 graden behaald met weinig wind. En ik zei al, het noorden van het land die had het vandaag iets minder mooi in orde, want daar was veel bewolking en er valt op dit moment ook wat regen, er valt iets meer regen. En ja, hoe meer naar het zuiden, zuidoosten, hoe minder neerslag er eigenlijk is. En ja, dat is ook een klein beetje, ja, vanavond hebben we wel een klein beetje kans op wat neerslag, maar het is allemaal niet veel. En komende nacht is sowieso droog. En dan zijn er ook weer wat opklaringen. Het koelt dan af naar een graad of 10. En morgen dan hebben we ook best wel een aardige dag. De wind is dan wel wat meer naar het noordwesten. En ondanks dat de zon er ook nog wel wat geregeld bij is, komt de temperatuur dan niet verder dan 19 graden. Maar vanaf vrijdag dan gaat het kwik toch weer langzaam omhoog. We zitten nog wel met een westelijke stroming. 21, 22 graden zal het zo'n beetje zijn. Vrijdag en zaterdag. Zondag wordt het al ietsjes warmer, want de wind draait wat verder door naar noord, naar zuidwest. En ja, dan kan het al 23 graden worden. En begin volgende week, als de wind helemaal in de zuidhoek zit, dan kan het zelfs 25 graden worden op maandag, dinsdag. En voorlopig blijft het droog. Het lijkt erop dat bij wisseling van de maand, dat dan de neerslagkansen ook wat groter worden. Dus midden volgende week, dan neemt de kans op wat regen of enkele buien wel wat toe.
9: Ja, nou, dat behoopt zich ook al wel. 25 graden volgende week.
10: Ja, nou ja, voor september is de. Ja, dat gebeurt wel vaker, maar het is toch supermooi nazomerweer wat we op dit moment hebben. En kan dan overdag nog wel 25 graden worden. S'nachts koelt het altijd lekker af, dus niemand die er echt wakker van hoeft te liggen dat het te warm is s'nachts.
9: Oh, het is dus niet alleen maart die het aan zijn staart trekt, maar het is dus ook nog september.
10: Het is ook nog september. Ja, september voelt ook meer. We kijken het van elkaar af. Ja.
9: Oh, vandaar. Hey, we houden het in de gaten, Gerrit. Morgen dan spreken we elkaar weer. En dan doen we rond 5:30.
10: Goed gaan.
9: En dan snel door met de verkeersinformatie. Het neemt alweer een klein beetje af. Nog wel wat druk op de wegen. Waaronder op de A12 Utrecht richting Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. Vertraging van 13 minuten inmiddels. Excuus. 6 kilometer. Ook op de A12 te melden. Arnhem richting Oberhausen tussen Afrit Beek en de Duitse grens. Vertraging van 1 minuut en 1 kilometertje maar. Ten slotte nog op de N325. Knopend Velperbroek richting Nijmegen. Tussen Knopend Velperbroek en Westervoort. Vertraging van 6 minuten 2 kilometer.
3: Veerle Den Hartog, regio 8.

Robbie Williams en Miss Monique, Beauty in Us. Ja. Robbie Williams houdt zichzelf ook lekker bezig. Hey, we zitten momenteel bijna aan het einde van mijn programma, maar voordat we helemaal af gaan sluiten, wil ik je nog even vertellen over morgen. Morgen is namelijk een bijzondere dag. Gaat er ook heel veel gebeuren hier in mijn programma. Waaronder, we bekaarten voor Stones Sessions. Rolling Stones, maar dan gespeeld door andere mensen op Openluchttheater Engbergen, waar jij bij kan zijn. Morgen ga ik ze definitief weggeven, want het is aankomende zaterdag al. En morgen worden er ook kaarten weggegeven voor de Graafschapwedstrijd van aankomend weekend. Ja, dan moeten ze tegen FC Den Bosch. Het zou fijn zijn als we toch even wat puntjes mee zouden kunnen pakken. Al scoren we maar één doelpunt. Misschien moeten we gewoon onze verwachtingen iets omlaag brengen. Dat als ze het... Als ze een punt scoren, dat je dan toch nog met een goed gevoel naar huis kan gaan, toch? Ja, en sowieso, ik denk dat de Graafschap-spelers toch wel heel veel waarde hechten aan het feit dat hun trouwe fans altijd nog bijblijven. Dus je kan ze supporten. Morgen gaan ze definitief de deur uit hier. En dan tenslotte hebben we nog een heel interessant interview morgen. En dat heeft alles te maken met Internationale Jaar van de Vrijwilliger. Ja, want vrijwilligers zijn zeer belangrijk. Ook hier bij Regio 8. En eigenlijk overal wel.

Just Love You and Generations of Love. Ja, dat was hem dan alweer, hè? Ach, morgen weer een nieuwe dag, nieuwe kansen, zelfde tijd, zelfde zender, zelfde meid. Ik wens jou een hele fijne avond toe. En denk maar zo, hè. Morgen wordt alles beter.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jonbelegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Borstkanker is dichterbij dan je denkt. Draag de Pink Ribbon armband en steun je moeder, zus, vriendin of iedereen die ermee te maken krijgt. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
3: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
4: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel dames gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Dat is een zachte huid voor een zacht prijsje. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Kom naar Doetinchem. Lekker winkelen. Lekker uit eten in de culinaire hoofdstad van de Achterhoek. Lekker genieten van museumbezoek, film en theater. Aanstaande zondag, koopzondag in Doetinchem. Meer weten? Kijk op lekkerdoetinchem.nl. Je beleeft het allemaal in Doetinchem. Lekker hoor.
6: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
7: Zeg het!
6: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal!
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
12: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 6 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Op 74-jarige leeftijd is schrijver Sjoerd Kuiper overleden. Hij werd vooral bekend door zijn kinderboeken, maar ook schreef hij voor volwassenen. Voor het boek Robin en God ontving hij een gouden griffel. Voor 6 andere boeken een zilveren griffel. Van het boek Het Zakmes uit 1981 werden een tv-serie en een film gemaakt. In 2012 kreeg Kuiper voor zijn hele kinder- en jeugdoeuvre de Theo Thijssenprijs. Luchtvaartmaatschappij Ryanair voert volgend jaar geen brandstoftoeslag in, ondanks de fors gestegen brandstofprijzen. Topman O'Leary verwacht dat de concurrenten de vliegtickets juist wel 10-20% duurder maken. Volgens O'Leary leidt de stijging van kerosineprijzen waarschijnlijk tot nieuwe faillissementen van verliesleidende vliegmaatschappijen. Hij hoopt zo een groter marktaandeel te veroveren in Europa en denkt samen met British Airways, Lufthansa en Air France over te blijven. De Britse zanger Michael Kiwanuka laat weten dat hij een paar maanden geleden een hersenbloeding heeft gehad. Het letsel was vrij ernstig en daarom heeft hij veel revalidatie nodig. De 39-jarige zanger zegt dat er een lange, zware weg voor hem ligt, maar vecht om beter te worden. In de zomer werden meerdere shows van Kiwanuka in de VS en Europa geannuleerd vanwege gezondheidsproblemen. Er komt een nieuw album aan, getiteld Fudge. Maar verder zit nieuwe muziek maken er voorlopig niet in. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
7: Er zijn echt veel leuke en flexibele vacatures te vinden bij Janssen Hubers Schoonsupporters. Wil jij ook meewerken om het verschil in schoonmaak te maken? Kijk dan voor een passende baan op janssen-hubers.nl. Janssen Hubers. Schoon, schoner, schoonster.
15: Koude tijd, maar weinig kwijt bij Vibra. Nu volop voordeel op winterjassen, accessoires en meer. Zoals jassen voor dames en kinderen al vanaf 24,99. Of heerlijk passende sokken al vanaf 1,49. Wees er snel bij, want op is op. Dat doe je goed, Vibra.
16: In de Achterhoek regelen we het samen.
17: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt. En altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
18: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar. En kijk op kruiswerk.nl.
19: Kruiswerk. Altijd iemand dichtbij.
20: Aanstaande zondag. Koop zondag Bokkot zijn tref. Een supergezellige dag met speelpret voor de kinderen, veel vertier en gratis parkeren. Kom zondag naar de Shopping Zondag in Bocholt.
21: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
22: Last van urineverlies? Je bent niet de enige. Nu bij Kruidvat een breed assortiment incontinentieproducten 2+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.

0: Eurokrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
1: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
2: Ja.
1: En nu?
2: Domeinnamen kopen.
1: Voor je bedrijf?
2: Ja.
1: Welk bedrijf?
2: Ja, dat weet ik nog niet.
1: Welke domeinen dan?
2: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
1: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
2: Ja. 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
3: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: Karo Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Mooi wonen begint onder je voeten. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak je huis mooier.

0: ondersteuning gewenst bij stemmingswisselingen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer de nieuwe A-vogel perimenopauze mentaal met saffraan. Dat helpt bij stemmingswisselingen, prikkelbare gevoelens en als je snel geïrriteerd bent. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende.
1: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
2: Dames en heren, de daluren beginnen.
3: Ah, vanaf 9 uur reis je met 40% korting met NS Flex Dalvoordeel. En in het weekend de hele dag. Nu 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/dalvoordeel.
4: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Russische president Poetin heeft van de Verenigde Staten een uitnodiging gekregen om de G20-top in december bij te wonen. Dat heeft de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekendgemaakt. Eerder vandaag sprak hij met zijn Russische collega Lavrov tijdens de vergadering van de Verenigde Naties in New York. De twee hadden het over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en volgens Rubio zijn de twee landen geïnteresseerd in een gedeeltelijk bestand. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Gisteren maakte het sociale netwerk Hives na 13 jaar een comeback, en ondertussen hebben 250.000 mensen zich aangemeld voor een profiel. Begin deze eeuw was het platform zeer geliefd, en op een gegeven moment had het zo'n 10 miljoen gebruikers. Hives trok de stekker eruit toen het Amerikaanse Facebook steeds populairder begon te worden. Hives is opnieuw ontwikkeld. Er wordt gebruik gemaakt van Europese technische architectuur en algoritmes ontbreken. De rechter heeft dierenrechtenorganisatie Wakker Dier gelijk gegeven, en dus mogen de posters op de NS-stations zichtbaar zijn op de reclameborden. Het gaat om posters waarop een koe, kip en varken te zien zijn, en de vraag: zullen we eens een dagje niet 650.000 dieren eten? Eerder weigerde de NS de posters te tonen. De affiches moeten nu van 28 september tot en met 4 oktober op de stations te zien zijn. Doet NS dat niet, dan volgt een dwangsom. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden... en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Morgen flinke zonnige periode bij een graad of 19. Tot zover het radionieuws op Regio 8. Het ritme.

0: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Elke dag ga jij voor je bedrijf. Je zorgt dat je klus afkomt. Maar soms heb je het niet in de hand. Die machine moet er wel komen en de financiering moet nu rond. Wachten kan niet. Daarom doen wij het anders. Equip fixed it.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
6: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions uit voorraad leverbaar met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
7: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
8: De korting gaat door het dak bij Trekpleister. Nu 2 plus 3 gratis op heel veel producten van Dove. Dat is pas voordelig. Ga dus vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: ritme van de Achterhoek. Regio
1: 8. Mega wasvoordeel bij Trekpleister. Fleuril Renew 2.43 liter. Nu 2 voor €17,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
6: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
7: Smint.
8: Valt je iets op aan mij?
7: Nieuwe jas?
8: Nee.
7: Nieuwe schoenen?
8: Nee.
7: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
9: Jij bent naar de kapper geweest. Slaat je goed hoor. Smint.
10: Boost yourself.
11: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
12: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro. Je grootste upgrade ooit. Nu tot 800.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In het dorp Herwijnen in de Betuwe kan Defensie doorgaan met het bouwen van een militair radarstation. De bezwaren die de gemeente en omwonenden hadden zijn door de Raad van State van tafel geveegd. Omwonenden zijn bijvoorbeeld bang voor geluidsoverlast en gezondheidsrisico's. Defensie heeft volgens de RVS genoeg onderbouwd waarom de keuze op Herwijnen is gevallen. Er is ook geen risico voor de volksgezondheid. De Amerikaanse president Trump bezuinigt steeds meer op de wetenschap en daarom slaan de EU en Canada de handen ineen om belangrijke oceaanmetingen veilig te stellen. Tijdens de algemene vergadering in New York hebben de EU en Canada de samenwerking bekendgemaakt en andere landen opgeroepen ook bij te dragen. De EU zelf trekt 100 miljoen euro uit en Canada 82 miljoen. Ondertussen hebben 30 landen, waaronder Nederland, zich bij het initiatief aangesloten. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. Het kabinet zegt nog geen ja tegen de oproep van onderzoekers om voor 8 dagen voedsel in te slaan voor het geval er zich een noodsituatie aandient. Het officiële advies blijft daarom om een voorraad van 3 dagen aan te houden. Landbouwstaatssecretaris Erkens zegt dat het advies van 8 dagen voor mensen die klein wonen moeilijk op te volgen is. Erkens gaat kijken of de verantwoordelijkheid voor een noodvoorraad na die 3 dagen bij bijvoorbeeld supermarkten of distributiecentra gelegd kan worden. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden... en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Deze aanbieding rekent wel heel lekker af bij Trekpleister. Finish vaatwascapsules Ultimate en Ultimate Plus. Nu 3 pakken voor maar €64,99. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij

0: je boterham? Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo. Odido.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanaf morgenmiddag 5 uur is voor de hele bebouwde kom van het Gelderse Opheusden een noodverordening afgekondigd. Een deel van het centrum is als veiligheidsrisicogebied bestempeld om te voorkomen dat er net zoals vorige week donderdag gereld gaat worden. Toen gooiden relschoppers bij het gemeentehuis met vuurwerk en werd de politie bekogeld. Ook vonden er vernielingen plaats. Op het moment van de rellen werd er vergaderd over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen en 14 personen werden opgepakt. In Utrecht zijn tientallen mensen samengekomen om stil te staan bij het overlijden van Alfredo Gulu. Ze liepen in een stille tocht door het centrum van de stad naar Nijntje Pleintje. Daar werden bloemen neergelegd en kaarsen aangestoken voor de 51-jarige Alfredo, die tijdens een arrestatie in Rotterdam-Zuid onwel werd en overleed. De politie hield Gulu staande omdat hij te hard op een fatbike reed en geen legitimatiebewijs bij zich had. Onduidelijk is nog waaraan hij is overleden. Vanmorgen heeft een Russische militaire helikopter een kleine minuut het Poolse luchtruim geschonden. Dat gebeurde volgens het Poolse leger bij de grens tussen de Russische exclave Kaliningrad en de Poolse Noordkust. Gevechtsvliegtuigen gingen de lucht in en grondtroepen werden in gereedheid gebracht. Vorige week waarschuwde premier Tusk al dat Rusland uit is op escalatie. Europese inlichtingendiensten melden deze week dat Rusland de NAVO wil testen met kleine aanvallen op het grondgebied van het bondgenootschap. De Telegraaf meldt dat volgens Sint-Tolk-presentator Matthijs Jansen acteur Ramzi Nassar Stefan de Wallen zal opvolgen als nieuwe assistent van Sint-Nicolaas. De afgelopen dagen vielen er verschillende namen, waaronder die van Casper van Koten, Harry Piekema, Leopold Witte en Daan Schuurmans. Jansen houdt wel een kleine slag om de arm en zegt voor 95% zeker te weten dat de keuze op Nassar is gevallen. De NTR heeft het bericht niet bevestigd. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads. 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
1: We komen daaraan bij de Honda-dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets. Achterop een Honda HR-V.
2: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van 2500 euro Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
3: Honda, de power.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
0: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.

0: Nu bij Welkoop scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen?
1: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris, 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Deze de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof Kwark, Choco Hoekje en Mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox Soep en Zak, Knor Kuppensoep en Koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met de nieuwe iPhone 18 Pro. Nu bij ons te bestellen in 4 fantastische kleuren. Zwart, zilver, lichtblauw en bordeauxrood. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Bereken je inruilwaarde op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
6: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
8: gigaveel.
6: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
9: Is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel, waarin de omroepen opgaan in omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. Tegen de wil van een Kamermeerderheid wil infrastructuurminister Karremans vasthouden aan het besluit dat medewerkers uit de luchtvaartsector in de adviesraad over Schiphol mogen plaatsnemen. De reden is wat Karremans betreft eenvoudig, omdat daar in het vorige kabinet een motie over is aangenomen en het wetsvoorstel is aangepast. Karremans zegt dat als de huidige Kamer besluit medewerkers uit de raad te weren, hij daarmee kan leven, maar hij ziet liever dat niemand wordt uitgesloten. Premier Rob Jette heeft in New York met de Oekraïense president Zelensky gesproken en hem op het hart gedrukt dat Oekraïne door moet gaan met hervormingen. De afgelopen tijd werd het land geplaagd door verschillende grote corruptiezaken. De aanpak daarvan en het schrappen van overbodige regels zijn volgens Jette belangrijk voor de toetreding van Oekraïne tot de EU. Jette wil Oekraïne de helpende hand bieden bij de bestrijding van corruptie en het schrappen van regels. En premier Jette heeft tegen de pers bij de algemene vergadering van de VN in New York gezegd dat Nederland de afgelopen maanden alle diplomatieke methoden heeft ingezet om sancties van de VS tegen het internationaal strafhof te voorkomen. Eerder deze week kwam naar buiten dat de VS nog meer sancties voorbereidde, maar nu tegen het strafhof in zijn geheel. Jette ziet het niet alleen als de taak van Nederland om zich tegen de Amerikaanse sancties te verzetten, omdat de internationale rechtsorde voor iedereen cruciaal is. Het weer. Vanavond valt er wat regen in de noordelijke helft. Vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige west- tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Kijk op ben.nl.
2: Geef je ruimte een warmere uitstraling met Club Karwei. Profiteer nu van 25% korting op bijna alle raamdecoratie. Ook op maatwerk. Karwei, maak je huis mooier.
3: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris. 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
2: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
1: Oh, en nu niet?
2: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week met Lidl Plus Nederlandse conferaalse peren. 1 kilo voor maar 99 cent. En Senseo koffiepads 16 tot 36 pads voor maar 4,39. Lidl, je verdient het.
4: Smint.
2: Valt je iets op aan mij?
4: Nieuwe jas?
2: Nee.
4: Nieuwe schoenen?
2: Nee.
4: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
5: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

toppakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 18 Pro, je grootste upgrade ooit. Nu tot €808 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement.

0: Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. De Tweede Kamer vindt het niet nodig dat de publieke omroepen volgend jaar moeten bewijzen dat ze genoeg leden hebben om in het bestel te blijven. In de nieuwe mediawet, die op 1 januari 2029 ingaat, komt deze verplichting sowieso te vervallen. De Kamer meent dat door de laatste peiling te schrappen er ook geen dure ledenwerfacties hoeven te komen. CDA, Pro en VVD willen dat de omroepen zich vast voorbereiden op het nieuwe bestel met alleen omroephuizen. Morgen vindt het debat hierover plaats. En de EU is diep bezorgd over het opnieuw oplaaiende geweld tussen Tigray-rebellen en het leger in het noorden van Ethiopië. De diplomatieke dienst roept op tot dringende de-escalatie en het hervatten van het vredesakkoord van 2022. De spanningen liepen vandaag verder op toen rebellen meerdere steden aanvielen en vliegvelden innamen. De Ethiopische president stelde bij de VN dat zijn land zich terughoudend opstelt, maar de EU benadrukt dat het conflict alleen via dialoog kan worden opgelost. Het weer vannacht is het vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Milner in plakken 150 gram, 1 plus 1 gratis. Amhof kwark, chocohoekje en mulemilk, 2 plus 3 gratis. En Unox soep en zak, knor kuppensoep en koetsnacks, ook 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Maak er voordelig iets moois van met Vibra. Nu volop voordeel op beddengoed, woondecoratie en meer. Zoals een dekbedovertrek al vanaf 12,99. Of decoratieve kunstbloemen per stuk vanaf 1,29. Dat doe je goed. Vibra.
0: Bij Albert Heijn bezorgen we weer heel veel...
1: gigaveel.
0: Gratis producten tijdens de Giga Gratis Weken. En die ook nog eens gratis bezorgd. Bestel op ah.nl.
2: Je maatje iets extra's geven? Goed bezig. Nu bij Welkoop, scherpe dierendagdeals. Met 2 plus 1 gratis op alle Welkoop hondensnacks. En alle Yukonuba 12 kilo, nu voor 36,95. Welkoop! Weet wat te doen.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou. NVM.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
1: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
0: Dus waar moet je zijn voor de magic?
2: Jojo.
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Stuk jong belegen goudse kaas, 950 gram voor maar 5,49. Dat scheelt nogal een stuk... Aldi.
4: De allermooiste acties vind je bij Trekpleister. Nu alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor sperziebonen. 500 gram voor maar 99 cent. En scharrelkip gehakt. 1 ster beter leven, 400 gram voor maar 3,69.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

wish I could lift you up. I wish I could make you laugh.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïense president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt-het-vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een AI-programma van OpenAI heeft ongemerkt ingebroken op een Australische overheidswebsite en daar toegang gekregen tot afgeschermde medische gegevens. De Australische premier Albanese noemt het incident onacceptabel. De infiltratie vond al in juni plaats, maar OpenAI bracht de regering pas veel te laat op de hoogte. Albanese heeft inmiddels met OpenAI-topman Altman gesproken om zijn grote bezorgdheid erover te uiten. Voor zover bekend zijn er geen andere Australische overheidssites getroffen. De Oekraïnse president Zelensky heeft in de VN-veiligheidsraad de wereldleiders opgeroepen om Rusland financieel en militair verder in te sluiten. Volgens Zelensky is de Russische president Poetin de enige ter wereld die de oorlog wil voortzetten, terwijl de Russische oorlogskas en olieindustrie zwaar onder druk staan. Hij vraagt de bondgenoten om te kiezen voor militaire steun en veiligheidsgaranties. De Russische buitenlandminister Lavrov wees in New York een nieuw voorstel voor een staakt het vuren af. Op verschillende stranden in Zeeland is zware stookolie aangespoeld. De olieresten zijn gevonden aan de kust van Noord-Beveland, Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren. De provincie adviseert strandgangers om contact met de olie te vermijden en op die plekken niet te gaan zwemmen. Waar de stookolie precies vandaan komt is nog niet bekend. Rijkswaterstaat en gemeente voeren extra inspecties uit en zijn ook begonnen met het opruimen van de olie op de stranden aan de Zeeuwse kust. En het vliegverkeer op de luchthaven van de Duitse hoofdstad Berlijn heeft afgelopen avond 3 kwartier stilgelegen door een drone bij de landingsbaan. Rond 8 uur werd die drone gespot, waarna het luchtruim direct werd gesloten en alle inkomende vluchten moesten uitwijken naar Dresden. Even na 9 uur kon het vliegverkeer rond Berlijn weer veilig worden hervat. Het aantal drone-meldingen bij Duitse vliegvelden is dit jaar sterk gestegen vergeleken met vorig jaar. Rusland wordt gezien als schuldige. Het weer, het is vrijwel droog bij 8 tot 13 graden en een matige aan zee vrij krachtige westen tot noordwestenwind. Overdag krijgen we flinke zonnige perioden bij een graad of 19 en ook daarna blijft het droog en zonnig. Tot zover het radionieuws op Regio 8.